0: waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder al parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor meineed tijdens een rechtszaak uit 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig dat wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is herfst en wij

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken verboden op openbare scholen. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is herfst en wij

Op naar de voordeur, naar onze voordeur. En ik luister naar het ritme van jouw stappen die me volgen op de gang. En ik hoor je aan me vragen of je nog iets moet gaan halen voor het eten van vanavond. Je wilt weten of ik laat kom. Ik moet lachen, want dat weet je toch al lang.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigde gisteravond een schip te zinken. Er liep water naar binnen door een gat in de romp in de machinekamer. Hulpdiensten probeerden uit alle macht te voorkomen dat het schip zou kapseizen. Duikers hebben het lek uiteindelijk weten te dichten. Daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken op openbare scholen verboden. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolboeken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van de zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is herfst en wij.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate ronselden vrouwen met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De vrouwen dachten een relatie met Andrew Tate te hebben en werden aangemoedigd om naar Roemenië te komen, waar de broers woonden. Daar maakten de broers hen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de mannen in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Dat heeft de Tate-broers aangeklaagd voor onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het nog mistig zijn. Het is een graad of 11. Vanochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
4: Het is herfst en wij kleuren.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasja Vroger en schoondochter Anne-Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en hun bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
2: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
3: Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
4: Ah! Oei jeetje, Mari. Wat is er nou weer los?
3: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie en u slaapt veel rustiger.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
6: Moet je naar die nieuwe website?
7: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
6: Bij wie?
7: Bij Ventori.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in de romp van een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gisteravond gedicht hebben. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking, zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Ouders kunnen nu lastig een passende les vinden. Die zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen en dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate lokten vrouwen naar Roemenië met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De broers woonden een tijd in Roemenië en daar maakten ze de kwetsbare vrouwen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de Tate-broers in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Bij een crash met een militair vliegtuig in Nigeria zijn alle 32 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. De Nigeriaanse luchtmacht onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen mistig. In de loop van de ochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
7: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment? Eco voor rust in het groen? Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo? Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
11: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
12: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
13: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
14: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
15: Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
16: Hé, hey, jeetje Kees, wat is er nou los?
15: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie en u slaapt veel rustiger.
17: Iedere dag ben je in de badkamer, maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
18: Het is herfst en wij kleuren.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
4: Moet je naar geen nieuwe webshop?
5: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met...

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
1: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is, of hoe de lessen er precies uitzien.
0: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
2: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
0: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat 6 kilometer file tussen Uitgeest en knooppunt Velzen. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is een kwartier. En 247 Hoorn richting Amsterdam tussen Edam en Monnikendam 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
6: Wat zei jij nou?
5: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
7: Nou ja, niet nou.
8: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
7: Nou ja, niet nou.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV... bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar... om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes... voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299-363-940 of nicodemus.nl.
11: Het is herfst en wij kleuren.

is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. De Lokkemintjeweg in Edam is op woensdag 7 en donderdag 8 oktober afgesloten voor asfalteringswerkzaamheden. Doorgaand verkeer rijdt om, waardoor het drukker kan zijn in het centrum van Edam. Verkeer richting de IJsselmeerdijk en zwaar verkeer wordt omgeleid via de Klemweg in Warder. Vrouwenkoor DZKO houdt op woensdag 14 en 28 oktober open repetitieavonden als onderdeel van de kunstmaand Edam-Volendam met het thema Ode aan de Vrouw. Iedereen met belangstelling voor muziek kan kennis maken met het koor dat sinds 1921 bestaat. Bezoekers ervaren het samen zingen en de werkwijze. Ook mannen zijn welkom. Zondagavond, even na 6:30, is op de Zuidpolderlaan in Edam een personenauto met hoge snelheid tegen een lantaarnpaal gereden. De paal kwam deels uit de grond. Ambulancepersoneel keek twee inzittenden na, van wie er één naar het ziekenhuis ging. De weg was tijdelijk afgesloten. Getuigen kunnen bellen met 0900 88 44. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking, zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Ook moet het voor ouders makkelijker worden om zwemles te regelen. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. De legerpsychiater werd in 2013 veroordeeld voor het doodschieten van 13 Amerikaanse militairen. De Britse schrijver en politicus Jeffrey Archer is overleden. Wereldwijd zijn zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen mistig. In de loop van de ochtend lost die mist snel op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20.
1: Dit is het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. Aan de Versteegstingel in Edam liggen al lange tijd enkele boten, waarvan er twee aanzienlijk water maken. Bij zinken kunnen brandstof en olie in het water komen. De eigenaar blijft verantwoordelijk en moet de boot voor 16 oktober verwijderen. Daarna haalt de gemeente de boot weg, op kosten van de eigenaar. Ouders die zich zorgen maken over het drugsgebruik van hun kind kunnen elke woensdagavond terecht bij Moedige Moeders. De bijeenkomst begint om 7 uur in de Volare Lounge van het Krasstadion in Volendam. De ingang is rechts bij de glazen schuifdeur op de tweede verdieping. Meedoen via Zoom kan ook. Er is steun, begrip en een luisterend oor. Vanmiddag rond 12 uur is op de N247 in Volendam, bij de rotonde, een persoon op een scootmobiel overleden. Het slachtoffer werd bij het oversteken van de busbaan geschept door een lijnbus. Hulpdiensten, onder wie een traumahelikopter, kwamen ter plaatse. De chauffeur en passagiers bleven ongedeerd. De busbaan werd afgesloten voor onderzoek naar de toedracht. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.
2: Jan Vissers weer. Gisteren was een dag met vrij veel zon en hoge temperaturen. Vandaag is dat veel minder het geval, althans voor wat betreft al uur zonneschijn, want er is tamelijk veel bewolking van tijd tot tijd. De zon laat niet geheel verstek gaan en met een graad of 20 vanmiddag blijft het vrij warm voor de tijd van het jaar. Over het algemeen is weinig wind. Morgen, woensdag, starten we de dag mogelijk met mist. De mist lost op en daarna hebben we zon. In de middag wordt de zon wel wat fletser en morgenavond neemt op de nadering van actieve storing de kans op buien toe. De temperatuur komt morgen voorlopig voor het laatst uit op zo'n 20 graden. Er is eerst weinig wind, maar morgenavond gaat de wind uit het noordwesten waaien en wordt dan matig en op de Gauwzee vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6. Vanaf donderdag is het een aantal dagen wisselvallig weer met frequent regen of buien en geen hogere temperaturen dan 15 graden.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Akersloot en Knoop het Velsen 6 kilometer file. Door bergingswerkzaamheden 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Een ongeluk op de A10, Koenplein richting Knoopend Amstel. Tussen Zeeburg en Afrit Watergraafsmeer 2 kilometer file. Op de A27 Almere richting Gorkum 6 kilometer file tussen Hilversum en Knoopend Rijnsweerd. Door bergingswerkzaamheden een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. Op zondag 18 oktober organiseert IVN Waterland een excursie naar watervogels langs de Gouwzee, zoals tafeleenden, kuifeenden en brilduikers. Verzamelen is om 10:30 op parkeerplaats P1 bij het Hemmeland in Monnikendam. Vandaar gaat de groep carpoolend verder. Rond 12:30 is men terug. Leden en donateurs doen gratis mee, anderen betalen €2,50. Het kabinet kondigt maatregelen aan voor de GGZ vanwege lange wachtlijsten en stijgende personeelstekorten. Mensen met ernstige psychische problemen vinden moeilijk zorg. De schaarse capaciteit wordt daarom gerichter voor hen ingezet. Bij lichte klachten komt meer inzicht in effectieve behandeling. Groeps- en hybride behandeling krijgen voorkeur en de vergoeding van niet gecontracteerde zorg verdwijnt. Gistermiddag rond 14:00 is in Purmerend een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de kruising van de Azielaan en de Laan der Continenten. Ambulancepersoneel behandelde het slachtoffer, waarna de fietser naar het ziekenhuis ging. De politie zette de weg korte tijd af en deed onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
2: Maar waarom Ventori?
3: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
2: Dus bij wie?
3: Bij Ventori.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
1: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is, of hoe de lessen er precies uitzien.
0: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
2: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
0: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A10 door een ongeluk. Een ongeluk met meerdere voertuigen, waaronder een motor, tussen Landsmeer en afrit Watergraafsmeer richting Knoopend Amstel. Een half uur vertraging. Er is maar één rijstrook open. En omrijden, dat gaat natuurlijk via de Koentunnel, via Ring West. En dat gaat nog wel een tijdje duren. Daardoor op de A1 file, Amersfoort richting Amsterdam. 5 kilometer tussen Muiden en Knoopend Watergraafsmeer. Verkeer wordt omgeleid via de A9 en de A2 naar Amsterdam. Door een ongeluk op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Een 10 minuten vertraging bij knooppunt de Nieuwe Meer. Staat verder nog een file op de N200 Zandvoort Amsterdam. Tussen de N208 en Rotterpolderplein. 3 kilometer. Vertraging is ruim een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
6: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden: BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Thomas Café Edam, Bakkerij van Pooi, Korf Dakwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Winkelcentrum Havenhof, Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam, Kramer Toegangstechniek, Sierbestrating Jonk, BGI Tegelwerken en Dakvlak Dakwerken.
7: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
8: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
9: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
10: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
12: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
13: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
14: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
15: Het is herfst en wij kleuren.

0: Dit is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. De Lokkemientjeweg in Edam is op woensdag 7 en donderdag 8 oktober afgesloten voor asfalteringswerkzaamheden. Doorgaand verkeer rijdt om, waardoor het drukker kan zijn in het centrum van Edam. Verkeer richting de IJsselmeerdijk en zwaar verkeer wordt omgeleid via de Klemweg in Warder. Vrouwenkoor DZKO houdt op woensdag 14 en 28 oktober open repetitieavonden als onderdeel van de kunstmaand Edam-Volendam met het thema Ode aan de Vrouw. Iedereen met belangstelling voor muziek kan kennis maken met het koor dat sinds 1921 bestaat. Bezoekers ervaren het samen zingen en de werkwijze. Ook mannen zijn welkom. Zondagavond, even na 6:30, is op de Zuidpolderlaan in Edam een personenauto met hoge snelheid tegen een lantaarnpaal gereden. De paal kwam deels uit de grond. Ambulancepersoneel keek twee inzittenden na, van wie er één naar het ziekenhuis ging. De weg was tijdelijk afgesloten. Getuigen kunnen bellen met 0900 88 44. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.
1: Jan Vissers weer. Gisteren was een dag met vrij veel zon en hoge temperaturen. Vandaag is dat veel minder het geval, althans voor wat betreft al uren zonneschijn, want er is tamelijk veel bewolking van tijd tot tijd. De zon laat niet geheel verstek gaan en met een graad of 20 vanmiddag blijft het vrij warm voor de tijd van het jaar. Over het algemeen is weinig wind. Morgen, woensdag, starten we de dag mogelijk met mist. De mist lost op en daarna hebben we zon. In de middag wordt de zon wel wat fletser en morgenavond neemt op de nadering van actieve storing de kans op buien toe. De temperatuur komt morgen voorlopig voor het laatst uit op zo'n 20 graden. Er is eerst weinig wind, maar morgenavond gaat de wind uit het noordwesten waaien en wordt dan matig en op de Gouwzee vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6. Vanaf donderdag is het een aantal dagen wisselvallig weer met frequent regen of buien en geen hogere temperaturen dan 15 graden.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, 11 kilometer file tussen Naarden en Knoopend Diemen, half uur vertraging. Een half uur vertraging op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Muiden en Knoopend Watergraafsmeer. Dat komt door een ongeluk op de A10 Ring Oost richting Utrecht. Omrijden via de A9 en de A2. Er staat op de A8 Zaanstad Amsterdam een kwartier vertraging tussen Zaanstad Assen Delft en Knoopend Koenplein. Op de A10 Koenplein richting Amstel, waar het ongeluk gebeurde, 7 kilometer file bij Knoopend Watergraafsmeer een kwartier vertraging. Op de N200 Zandvoort richting Amsterdam een kwartier vertraging bij knooppunt Rotterpolderplein. En een kwartier op de N201 Hilversum uit Hoorn tussen afrit Neder-Horstenberg en Loenersloot. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Morgen is het weer Bo Woensdag bij de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
2: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle dagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
3: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
2: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
3: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
4: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
5: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg & Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal. Dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg & Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg & Partners. De adviseur die je begrijpt.
6: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
7: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmascheurs.nl.
8: Moet je naar geen nieuwe website?
9: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
8: Bij wie?
9: Bij Ventori.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's, maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. En ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van het metrostation naar het vliegveld vervoert. De Spaanse oostkust werd afgelopen weekend getroffen door extreem noodweer met stortregens en krachtige wind. En dat komt door extreem warm zeewater, zegt deze stormdeskundige van het KNMI.
1: Het is 3 graden warmer dan normaal. Het zit tegen de 26 graden aan. Ja, zulk warm zeewater, dat is gewoon allemaal extra energie voor zo'n onweersbui wat probeert te vormen. Dat is waarschijnlijk ook wel de aanleiding geweest dat dit zo heeft kunnen plaatsvinden dit afgelopen weekend.
0: Het noodweer had opvallend veel weg van een tropische storm. Of dat het ook echt was, moet vervolgonderzoek uitwijzen. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij een van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. Fenton maakt ook de tunes van veel BBC-programma's, zoals Newsnight. George Fenton is 76 jaar geworden. De Amerikaanse voormalige tv-dominee Jim Baker is overleden. Hij werd in de jaren 70 en 80 steenrijk door zijn optredens op televisie met zijn Praise the Lord Club, samen met zijn vrouw Tammy.
2: You can't defeat me. You cannot defeat a child of God. Hallelujah. Greater is he that is in you, right, in me, than he that's in the world. The sun will shine again.
0: Later bleek dat hij miljoenen dollars die zijn volgelingen hadden gedoneerd had gebruikt voor zijn extravagante levensstijl. Eind jaren 80 werd hij veroordeeld voor grootschalige fraude. Jim Baker is 86 jaar geworden. Het weer, hier en daar nog mist. In de loop van de ochtend lost hij op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Blaricum en Knoop het Water en Graafsmeer staat het helemaal stil. Door olie op de weg een uur vertraging in 18 kilometer file. Omrijden via de A9 en de A2. 10 minuten vertraging op de A4 Den Haag Amsterdam tussen Knoop het Hoek en de Nieuwe Meer. 9 kilometer file. Een kwartier op de A9 Alkmaar Amstelveen tussen Akersloot en Knoop het Rotterpolderplein. Een kwartier op de A27 Almere Gorkum tussen Hilversum en Knoop het Lunetten. 10 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
8: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
9: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
3: Het is herfst en wij...

0: bij.
1: Momenteel wordt er gewerkt aan de Julianenweg in Volendam. En dat leidt tot omleidingen en verkeershinder. Houd dus rekening met extra reistijd als je daar moet zijn.

0: Dit is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. Aan de Versteegstingel in Edam liggen al lange tijd enkele boten, waarvan er twee aanzienlijk water maken. Bij zinken kunnen brandstof en olie in het water komen. De eigenaar blijft verantwoordelijk en moet de boot voor 16 oktober verwijderen. Daarna haalt de gemeente de boot weg, op kosten van de eigenaar. Ouders die zich zorgen maken over het drugsgebruik van hun kind kunnen elke woensdagavond terecht bij Moedige Moeders. De bijeenkomst begint om 7 uur in de Volare Lounge van het Krasstadion in Volendam. De ingang is rechts bij de glazen schuifdeur op de tweede verdieping. Meedoen via Zoom kan ook. Er is steun, begrip en een luisterend oor. Gistermiddag rond 2 uur is in Purmerend een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de kruising van de Azielaan en de Laan der Continenten. Ambulancepersoneel behandelde het slachtoffer, waarna de fietser naar het ziekenhuis ging. De politie zette de weg korte tijd af en deed onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.
1: Gisteren was een dag met vrij veel zon en hoge temperaturen. Vandaag is dat veel minder het geval, althans voor wat betreft al uren zonneschijn, want er is tamelijk veel bewolking van tijd tot tijd. De zon laat niet geheel verstek gaan en met een graad of 20 vanmiddag blijft het vrij warm voor de tijd van het jaar. Over het algemeen is weinig wind. Morgen, woensdag, starten we de dag mogelijk met mist. De mist lost op en daarna hebben we zon. In de middag wordt de zon wel wat fletser en morgenavond neemt op de nadering van actieve storing de kans op buien toe. De temperatuur komt morgen voorlopig voor het laatst uit op zo'n 20 graden. Er is eerst weinig wind, maar morgenavond gaat de wind uit het noordwesten waaien en wordt dan matig en op de Gouwzee vrij kracht tot krachtig, windkracht 5 tot 6. Vanaf donderdag is het een aantal dagen wisselvallig weer met frequent regen of buien en geen hogere temperaturen dan 15 graden.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Naarden en Diemen-Noord 15 kilometer file. De vertraging is 35 minuten. Op de A9 ook, maar richting Amstelveen nog 10 minuten vertraging tussen Akersloot en Knoop het Velzen. A10, Koenplein richting Amstel, bij Watergraafsmeer 7 kilometer file. Op de A27 Almere richting Gorkum tussen Hilversum en Knoop het Lunetten 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. En 201 Hilversum richting Uithoorn tussen Afrit Nederhorst en Bergen-Loenersloot 3 kilometer file. Vertraging is een kwartier. En 236 Hilversum richting Weesp tussen Nederhorst en Bergen-Driemond 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Straks om iets na 10 uur is er een nieuwe koffietop 3. En we hebben nog niemand voor vandaag. Dus mocht je in de koffietop 3 willen zometeen, mail dan even heel snel naar marcel.bak@rtvlove.nl met je 3 favoriete liedjes. En dan hoor je die zometeen. Misschien wel om iets na 10 uur. In de koffietop 3.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasja Vroger en schoondochter Anne-Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en een bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Concertvervoer.com. Voordelige busreizen naar festivals of concerten. Reserveer simpel online via concertvervoer.com.
5: Moet je in Agri nieuwe webshop?
6: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De burgemeester van Moskou meldt dat Oekraïne de afgelopen uren zeker 650 drones heeft afgevuurd op zijn regio. Daarbij zijn volgens de gouverneur van de regio zeker 2 doden gevallen en 9 mensen gewond geraakt. 150 drones zouden zijn vernietigd of uitgeschakeld. Russische media spreken van de grootste droneaanval op de regio in 2 jaar. In totaal zouden 16 gemeenten in de regio Moskou zijn aangevallen en tientallen huizen zijn beschadigd. Oekraïnse media schrijven dat ook een grote Russische olieinstallatie is getroffen waar brand zou zijn ontstaan. Een Amerikaanse marinier wordt ervan verdacht dat hij in Japan een vrouw heeft vermoord. De man van 20 zou haar hebben gewurgd en haar portemonnee en rugzak hebben gestolen. De marinier ontkent dat hij bij de zaak betrokken is. De arrestatie leidt tot opschudding in Japan. Op de eilandengroep waar de Amerikanen een vliegbasis hebben, wordt geprotesteerd tegen hun aanwezigheid. De lokale autoriteiten zeggen dat de laatste jaren het aantal strafzaken waar Amerikaanse militairen bij betrokken zijn, sterk is gestegen. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's, maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. Ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van een metrostation naar het vliegveld vervoert. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij 1 van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. George Fenton is 76 jaar geworden. Het weer, eerst nog mist, later een afwisseling van zon en wolken. In het noorden kan lokaal een bui vallen. Het wordt zo'n 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
9: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airconelektra.nl.
5: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
12: Wat zei jij nou?
5: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
13: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
14: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n twee. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
15: Nou ja, niet nou.
16: Herkenbaar, geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
15: Nou ja, niet nou.
17: Het is herfst en wij kleuren.

En dat was hem dan, de koffietop 3 op verzoek van Tini Bijvoet. Dankjewel Tini voor het aanvragen ervan. Ze stuurde een mailtje met haar 3 favoriete koffiehits naar marcel.bak@rtvlov.nl. Zodoende belanden ze dus in de koffietop 3 vandaag. Dat kan je ook doen. En wie weet, zit jij dan wel morgen of later in de week met je 3 favoriete koffiehits in de koffietop 3.

0: Dit is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. Het kabinet kondigt maatregelen aan voor de GGZ vanwege lange wachtlijsten en stijgende personeelstekorten. Mensen met ernstige psychische problemen vinden moeilijk zorg. De schaarse capaciteit wordt daarom gerichter voor hen ingezet. Bij lichte klachten komt meer inzicht in effectieve behandeling. Groeps- en hybride behandeling krijgen voorkeur en de vergoeding van niet gecontracteerde zorg verdwijnt. Aan de Versteegstingel in Edam liggen al lange tijd enkele boten, waarvan er twee aanzienlijk water maken. Bij zinken kunnen brandstof en olie in het water komen. De eigenaar blijft verantwoordelijk en moet de boot voor 16 oktober verwijderen. Daarna haalt de gemeente de boot weg, op kosten van de eigenaar. Gistermiddag rond 12 uur is op de N247 in Volendam, bij de rotonde, een persoon op een scootmobiel overleden. Het slachtoffer werd bij het oversteken van de busbaan geschept door een lijnbus. Hulpdiensten, onder wie een traumahelikopter, kwamen ter plaatse. De chauffeur en passagiers bleven ongedeerd. De busbaan werd afgesloten voor onderzoek naar de toedracht. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.
1: Vanuit de grootste gemeente van Waadland is dit de LOVE. Elke dag bij jou.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg & Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal. Dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg & Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg & Partners. De adviseur die je begrijpt.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Goede beveiliging begint bij één betrouwbare specialist. Lockmaster Security in Volendam combineert mechanische en elektronische beveiliging tot één compleet beveiligingsplan. Van betrouwbare cilindersloten en meerpuntsluitingen tot de nieuwste elektronische sloten, alarmsystemen, camerasystemen en kluizen. Wij beveiligen, certificeren en onderhouden uw woning of bedrijfspand van A tot Z. Dus zoek je een betrouwbare specialist? Kom naar Lockmaster Security. In de Dieselstraat in Volendam.
4: Maar waarom Ventori?
5: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
4: Dus bij wie?
5: Bij Ventori.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden. Volgens meerdere Duitse media wordt Hanning verdacht van spionage. De 80-jarige Hanning zou na zijn vertrek bij de dienst geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND, om daarmee een veiligheidsanalyse op te stellen voor een buitenlandse inlichtingendienst. Om welk land het gaat is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Het kabinet maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van de regio en wil daarom het openbaar vervoer verbeteren. Er moeten proeven komen met zelfrijdende bussen om personeelstekorten op te vangen. En ook moeten bestaande vervoersmiddelen als regiotaxis en buurtbussen beter op elkaar afgestemd worden. Voor de kust van Bulgarije in de Zwarte Zee is een schip gezonken na een droneaanval. Op een ander schip brak brand uit. Het is niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de aanval. 18 bemanningsleden van het brandende schip zijn gered. Een aantal van hen raakte gewond. Van het gezonken schip zijn nog geen opvarenden gevonden. Volgens media gaat het om vrachtschepen die voeren onder de vlag van Togo en de archipel Palau in de Grote Oceaan. In de Amerikaanse staten New York en Pennsylvania is een grote uitbraak van mazelen. Deze week zijn al meer dan 100 mensen besmet geraakt in New York. Daar is de noodtoestand uitgeroepen, zodat hulpverleners sneller kunnen ingrijpen en vaccins kunnen uitdelen. In Pennsylvania zijn 5 mensen overleden, liggen 200 patiënten in het ziekenhuis. De uitbraak van mazelen is een van de grootste sinds de jaren 90. Volgens deskundigen komt dat door de dalende vaccinatiegraad in de VS. Het weer, wolkenvelden met af en toe zon. In het zuiden is de meeste zon. In het noorden kan plaatselijk wat regen vallen. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 23 in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Het is herfst.

bent hopelijk in staat al jaren om mooie volzinnen te formuleren, maar toch praat je soms tegen je partner alsof je een klein kind bent. Ach, babytalk schijnt hartstikke goed te zijn voor je relatie. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Leuven.

Dit is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. Op zondag 18 oktober organiseert IVN Waterland een excursie naar watervogels langs de Gouwzee, zoals tafeleenden, kuifeenden en brilduikers. Verzamelen is om 10:30 voor parkeerplaats P1 bij het Hemmeland in Monnikendam. Vandaar gaat de groep carpoolend verder. Rond 12:30 is men terug. Leden en donateurs doen gratis mee, anderen betalen €2,50. De Lokkemientjeweg in Edam is op woensdag 7 en donderdag 8 oktober afgesloten voor asfalteringswerkzaamheden. Doorgaand verkeer rijdt om, waardoor het drukker kan zijn in het centrum van Edam. Verkeer richting de IJsselmeerdijk en zwaar verkeer wordt omgeleid via de Klemweg in Warder. Vrouwenkoor DZKO houdt op woensdag 14 en 28 oktober open repetitieavonden als onderdeel van de kunstmaand Edam-Volendam met het thema Ode aan de Vrouw. Iedereen met belangstelling voor muziek kan kennis maken met het koor dat sinds 1921 bestaat. Bezoekers ervaren het samen zingen en de werkwijze. Ook mannen zijn welkom. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.

Dat Amerika een bijzonder land is, dat wist je bijvoorbeeld al. Maar ja, in al die staten hebben ze ook nog eens een aparte wetten. In Montana bijvoorbeeld staat in de wet dat het verboden is om meer dan één wekker tegelijk te zetten.

En dit is de gedachte op deze dinsdag. Als je niet kan winnen, moet je zorgen dat je niet verliest. Ik wens je een fijne dag nog. Wat mij betreft zometeen veel plezier met Jur de Bos. En ik ben er morgen weer om 9 uur met het Koffiemagazine.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
3: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
4: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0229-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
5: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54. Of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
6: Het is nacht. Edam-Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
7: Oeh jeetje, Mari. Wat is er nou weer los?
6: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie en u slaapt veel rustiger.
8: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
9: Moet je naar geen nieuwe website?
10: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
9: Bij wie?
10: Bij Ventori.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven voor een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend. Duitse media zeggen dat het niet om Rusland gaat. In Saoedi-Arabië zijn twee vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3de luchthaven hebben geraakt. In de Canadese provincie Quebec zijn de verkiezingen gewonnen door een partij die zich wil afscheiden van Canada. De Franstalige partij haalde net niet genoeg zetels voor een meerderheid en moet steun zoeken bij andere partijen. De overwinning is een tegenslag voor premier Carney, die juist eenheid wil vanwege de handelsoorlog met de VS. Of Quebec zich echt gaat afscheiden is nog maar de vraag. Eerdere pogingen voor een referendum mislukten en in recente peilingen wil een meerderheid van de inwoners van Quebec zich ook niet afsplitsen. De middelbare school in Oud-Beierland heeft vanwege de protesten in Frankrijk op het laatste moment een schoolreis afgeblazen. De leerlingen zouden deze week naar gasgezinnen gaan in de buurt van Parijs. De school vindt dat niet verantwoord, omdat scholierenprotesten zijn uitgelopen op geweld. Tientallen mensen raakten daarbij gewond en duizenden werden opgepakt. De meeste ouders en leerlingen hebben begrip voor het besluit. Omdat andere groepen van de school naar Engeland, Praag en Berlijn gaan, is voor de geannuleerde klassen ook een alternatief geregeld. Zij gaan nu een paar dagen naar Drenthe. Het weer, zonnig en overwegend droog. Alleen in het noorden kan lokaal een buitje vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist, blijft droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Mensenrelatie, Radboud Visser.
15: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
14: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar.
11: Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
14: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie. Alle verdagen werken. Zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eerst even weten hoe dat zit.
17: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
14: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
17: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
18: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
19: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
20: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
21: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
22: Het is herfst en wij.

12 uur geweest. Tijd voor je dagelijkse portie lokaal en regionaal nieuws. Natuurlijk een nieuwe lunch top 3 en de 2 na 2. Oftewel, welkom bij Skudde in de middag.

The Beatles en Sure He's a Beatle. Morgenavond een nieuwe Zulke Zorgen hier op LOVA Radio. En te gast is mannencoach Leo Scheermeijer. Het programma begint om 7 uur en duurt tot 9 uur. En nou de communards, tijd voor de NOS Headlines. Onze weerman Jan Visser en natuurlijk een blokje lokaal en regionaal nieuws.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven aan een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend. In Japan is opschudding ontstaan over de arrestatie van een Amerikaanse marinier. De man die gestationeerd was op een Amerikaanse vliegbasis wordt verdacht van de moord op een vrouw. De Japanners zien de Amerikanen het liefst verdwijnen uit de regio. De Bulgaarse premier Radev houdt een spoedvergadering met de veiligheidsdiensten na een droneaanval op een schip in de Zwarte Zee. De aanval was vannacht voor de kust van Bulgarije. Naar de bemanning wordt nog gezocht. Het weer. Vanmiddag op meer plekken zon. In het noorden enkele bui. Het is 19 tot 23 graden.
1: Dit is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. Zondagavond, even na 6:30, is op de Zuidpolderlaan in Edam een personenauto met hoge snelheid tegen een lantaarnpaal gereden. De paal kwam deels uit de grond. Ambulancepersoneel keek twee inzittenden na, van wie er één naar het ziekenhuis ging. De weg was tijdelijk afgesloten. Getuigen kunnen bellen met 0900 88 44. Vrouwenkoor DZKO houdt op woensdag 14 en 28 oktober open repetitieavonden als onderdeel van de kunstmaand Edam-Volendam met het thema Ode aan de Vrouw. Iedereen met belangstelling voor muziek kan kennis maken met het koor dat sinds 1921 bestaat. Bezoekers ervaren het samen zingen en de werkwijze. Ook mannen zijn welkom. De Lokkemientjeweg in Edam is op woensdag 7 en donderdag 8 oktober afgesloten voor asfalteringswerkzaamheden. Doorgaand verkeer rijdt om, waardoor het drukker kan zijn in het centrum van Edam. Verkeer richting de IJsselmeerdijk en zwaar verkeer wordt omgeleid via de Klemweg in Warder.
2: Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.
3: Jan Vissers weer. Gisteren was een dag met vrij veel zon en hoge temperaturen. Vandaag is dat veel minder het geval, althans voor wat betreft al uur zonneschijn, want er is tamelijk veel bewolking van tijd tot tijd. De zon laat niet geheel verstek gaan en met een graad of 20 vanmiddag blijft het vrij warm voor de tijd van het jaar. Over het algemeen is weinig wind. Morgen, woensdag, starten we de dag mogelijk met mist. De mist lost op en daarna hebben we zon. In de middag wordt de zon wel wat fletser en morgenavond neemt op de nadering van actieve storing de kans op buien toe. De temperatuur komt morgen voorlopig voor het laatst uit op zo'n 20 graden. Er is eerst weinig wind, maar morgenavond gaat de wind uit het noordwesten waaien en wordt dan matig en op de Gouwzee vrij kracht tot krachtig, windkracht 5 tot 6. Vanaf donderdag is het een aantal dagen wisselvallig weer met frequent regen of buien en geen hogere temperaturen dan 15 graden.
4: LOVE Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Moet je gewoon van genieten. Chris de Burgh en Sailing Away. Daarvoor Madonna en True Blue. De programmering van LOVJ TV tot en met zaterdag 10 oktober. U kunt kijken naar De Aftrap. Aflevering 139 met Erwin van der Looy en Bertolf. Tevens kunt u kijken naar opening Kunstmaand Volendam 2026.

De jaren 60, The Fools en Where is the Day? En laat je onderdompelen in de warme sfeer van een echte Ierse avond. Geniet van de unieke klanken van traditionele Ierse muziek, verzorgd door het Marker Mannenkoor, Kilkenny Stranglers en Shannon en Dominique. Een avond vol gezelligheid, live muziek en Ierse charme in het hart van het Trefpunt. Zaterdag 17 oktober begint om 7 uur 's avonds.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
1: Hé, jeetje Kees, wat is er nou los?
0: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie en u slaapt veel rustiger.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Moet je naar je nieuwe webshop?
4: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
3: Bij wie?
4: Bij Venturi.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië zijn twee vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker drie mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op twee internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een derde luchthaven hebben geraakt. De Nobelprijs voor Natuurkunde gaat dit jaar naar de Belgisch-Amerikaanse wetenschapper Francis Halsen. Hij is de grondlegger van het meten van neutrino's, deeltjes uit het heelal die extreem veel energie bevatten. Bij de uitreiking van de prijs sprak het Zweedse Nobelcomité van spookachtige boodschappers uit de kosmos. Neutrino's gaan bijna overal doorheen. De zwaartekracht heeft weinig effect op de deeltjes en worden dus ook niet beïnvloed door elektromagnetische kracht. Halsen krijgt ongeveer 1 miljoen euro. Het gebeurt niet vaak dat de prijs naar één wetenschapper gaat. Vaak gaat het om een team. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven aan een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. En in onder meer Lyon en Straatsburg zijn er gevechten tussen demonstranten en de politie. Het is het grootste landelijke protest tot nu toe. In Frankrijk wordt al weken actie gevoerd voor betere omstandigheden en het opknappen van schoolgebouwen. Het weer, vanmiddag op meer plekken zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen opnieuw mist. Het blijft dan droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasha Vroger en schoondochter Anne-Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en hun bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
3: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
4: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
7: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
8: Start de motor! De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
11: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
12: Nou ja, niet nou.
13: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
12: Nou ja, niet nou.
14: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
15: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
16: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
17: Het is herfst en wij kleuren jouw dag, jouw dag, jouw dag, jouw dag, jouw dag.
18: She's crazy like

Gewoon de telefoon aan de kant, tv uit en listen to the radio, inderdaad. Ja, al jaren zoekt de Bonte Piet naar een nieuwe locatie in de buurt. Wat begon als een kleine vogelopvang in 1988... is uitgegroeid tot de grootste wildopvang van de regio. Een oude boerderij aan de Broerdijk in Midwoud moet dé nieuwe locatie worden voor wildopvang de Bonte Piet. De sleutel heeft manager Raymond de Ruiter al en alleen papierwerk kan nog roet in het eten gooien. Deze locatie is 17 keer groter dan waar ze nu zitten en een gigantische kans om dromen na te jagen. Het bericht kunt u nalezen op de website van onze mediapartner

Dit is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. Ouders die zich zorgen maken over het drugsgebruik van hun kind kunnen elke woensdagavond terecht bij Moedige Moeders. De bijeenkomst begint om 7 uur in de Volare Lounge van het Kaststadion in Volendam. De ingang is rechts bij de glazen schuifdeur op de tweede verdieping. Meedoen via Zoom kan ook. Er is steun, begrip en een luisterend oor. Gistermiddag rond 2 uur is in Purmerend een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de kruising van de Azielaan en de Laan der Continenten. Ambulancepersoneel behandelde het slachtoffer, waarna de fietser naar het ziekenhuis ging. De politie zette de weg korte tijd af en deed onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Het kabinet kondigt maatregelen aan voor de GGZ vanwege lange wachtlijsten en stijgende personeelstekorten. Mensen met ernstige psychische problemen vinden moeilijk zorg. De schaarse capaciteit wordt daarom gerichter voor hen ingezet. Bij lichte klachten komt meer inzicht in effectieve behandeling. Groeps- en hybride behandeling krijgen voorkeur en de vergoeding van niet gecontracteerde zorg verdwijnt. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.

0: altijd blij.
1: Maan, inderdaad, zo kan het dus ook. World Party en Carly Simon. Yogi Flow. Ja, dat is een les. Yoga met Qigong. Zondag 25 oktober. Hartjespui. Spui nummertje 5. Begint om 10 uur 's ochtends. Duurt tot 11:15. Deze ochtend kun je zien als een intensieve 2 speciale lessen voor verdieping. Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Promotie Waterland.

horen op de radio en te zien op tv hier bij de LOVA. Show Me Love, Robin S. Straks na 1 uur, nee, doen we 2 uur, is ook goed, hebben we een nieuwe 2 na 2. Vandaag met Blondie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Maar waarom Ventori?
4: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
3: Dus bij wie?
4: Bij Ventori.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. In Lyon en Straatsburg zijn er gevechten uitgebroken tussen demonstranten en de politie. De Britse modesite ASOS is mogelijk gehackt. Gebruikers van de app kregen vanochtend een vreemde melding op hun telefoon die gericht was aan het beveiligingsteam. Daarin zou staan dat hackers de controle hebben over de online omgeving. Volgens Britse media is nog niet duidelijk hoeveel klanten het bericht hebben ontvangen. Het bedrijf heeft zelf nog niets gezegd over de mogelijke hack. ASOS heeft wereldwijd 17 miljoen klanten in meer dan 150 landen. Organisatoren van evenementen in Breda protesteren tegen de forse verhoging van de vergunningskosten van meer dan 100%. In een brandbrief aan het stadsbestuur eisen 18 organisaties volledige openheid over de prijsstijging. Onder de ondertekenaars zitten vrijwilligersorganisaties als Stichting Kielegat en het Breda Jazz Festival, maar ook commerciële organisaties als Breda Live en het Duikbootfestival. De organisatoren zeggen dat ze best willen meebetalen aan de kosten die de gemeente maakt, maar ze willen weten waarop die zijn gebaseerd. Uit een museum in Frankrijk is een van de duurste en zwaarste boeken ter wereld gestolen. Alleen al de kaft die door Salvador Dalí is gemaakt weegt 150 kilo. De diefstal was in de gemeente Issoire, ten westen van Lyon. Het is nog een raadsel hoe de dieven het boek mee naar buiten hebben gekregen. De eigenaar van het kunstwerk noemt de diefstal een aanslag op de Franse cultuursector. Het boek De Apocalypse weegt 210 kilo en er werkten 14 kunstenaars aan mee. Het weer: op steeds meer plaatsen breekt de zon af en toe door. In het noorden kan nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist. Het blijft droog en ook dan 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden: BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Thomas Café Edam, Bakkerij van Pooi, Korf Dakwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Winkelcentrum Havenhof, Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam, Kramer Toegangstechniek, Sierbestrating Jonk, BGI Tegelwerken en Dakvlak Dakwerken.
3: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
4: Wat zei jij nou?
3: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nuwelijk?
5: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
6: Het is herfst en wij kleuren.

0: Vandaag in de 2 na 2, Sunday Girl en zojuist One Way or Another. Oftewel een dubbele dosis Blondie. Snel verder hierbij Skudde in de middag. Dat doen we met Snelle en daarna Shepard.
1: Dames en heren, pennen neer. Schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer. Ik zit achter in de klas aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast? Ga je lekker, jongen? Je wilt toch rapper worden? Rappers voor.

0: aan op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

0: Een rondje van drie hier bij Skudde in de middag. Tribute to the Cats Band, Shepherd en Snelle. We gaan naar een optreden van Anna en Irma op zondag 25 oktober in de kerk van Kwadijk. Kwadijk nummertje 87. Begint om 3:00 middags, duurt het ongeveer 5 uur. Kaarten zijn te bestellen via info@kerkkwadijk.nl.
1: We

Dit is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. Goedemiddag, rond 12 uur is op de N247 in Volendam, bij de rotonde, een persoon op een scootmobiel overleden. Het slachtoffer werd bij het oversteken van de busbaan geschept door een lijnbus. Hulpdiensten, onder wie een traumahelikopter, kwamen ter plaatse. De chauffeur en passagiers bleven ongedeerd. De busbaan werd afgesloten voor onderzoek naar de toedracht. Gistermiddag rond 2 uur is in Purmerend een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de kruising van de Azielaan en de Laan der Continenten. Ambulancepersoneel behandelde het slachtoffer, waarna de fietser naar het ziekenhuis ging. De politie zette de weg korte tijd af en deed onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Het kabinet kondigt maatregelen aan voor de GGZ vanwege lange wachtlijsten en stijgende personeelstekorten. Mensen met ernstige psychische problemen vinden moeilijk zorg. De schaarse capaciteit wordt daarom gerichter voor hen ingezet. Bij lichte klachten komt meer inzicht in effectieve behandeling. Groeps- en hybride behandeling krijgen voorkeur en de vergoeding van niet gecontracteerde zorg verdwijnt. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.

Zo, het laatste uurtje van Skudde. Nee, het laatste half uurtje van Skudde in de middag. Op deze dinsdag 6 oktober. BB Queen en The Soul Train. Daarvoor, ja, goud van oud, hè. Soul John Spencer. Gitaar en een glaasje wijn. Hebben ze ook wel verdiend. Martin de Graaf, Simon Schier en Sander en Aafke Colette. Want zij hebben de loodzware tocht Loch Ness Marathon gelopen. Vrijdag 25 september vertrokken ze met naar de Inverness in Schotland voor de Baxter's Loch Ness Marathon. Een gezellig weekend stond voor de deur met als klein detail dat er op zondag ook nog ruim 42 kilometer hard gelopen moest worden. De ploeg, zoals genoemd, Aafke Colette, Martin de Graaf, Simon Schier en Sander Colette. De spanning werd gedurende het weekend rustig opgebouwd. Voorpret, parcoursverkenning, lekker eten en natuurlijk diezelfde vraag. Wat zal er die zondag gebeuren? Wat zal het worden? Ze hebben het gedaan. En als u het wilt teruglezen, staat op de website van AV Edam. Hey Fonsie.

0: kon ruim 7 minuten genieten van Tina Turner en haar Private Dancer. Dank voor het luisteren naar Skudde in de Middag voor dinsdag 6 oktober. Morgen om 12 uur, dan ben ik er weer.
1: Straks hoor je Most Wanted met Paul Wanten. Nu luister je naar Skudde in de Middag.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
2: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
3: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n twee. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
4: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
5: Moet je naar geen nieuwe website?
6: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
5: Bij wie?
6: Bij Ventori.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De AfD heeft voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement in Duitsland in handen gekregen. In het nieuwe parlement in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Raus verkozen. Als voorzitter kan Raus bijvoorbeeld ambtenaren benoemen en vervangen en bepaalt hij wie het parlement mogen betreden. Maar ook zou hij de commissies waarin wetgeving wordt voorbereid zo kunnen aanpassen dat de AfD het voor het zeggen krijgt. De Duitse Veiligheidsdienst heeft de AfD in Sachsen-Anhalt bestempeld als extreem rechts. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was zaterdag naar Kenia gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. De ebola-variant die nu rondgaat is de dodelijkste ooit. De uitbraak was in mei in Congo en sindsdien zijn er meer dan 4000 mensen aan overleden. De Catalaanse separatistenleider Puigdemont mag naar Spanje terugkeren. Het arrestatiebevel tegen hem is ingetrokken door het Spaanse Hooggerechtshof. Puigdemont leefde na het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië in 2017 in ballingschap. 90% van de Catalanen stemde toen voor onafhankelijkheid. Maar de Spaanse regering en rechtbanken verklaarden het referendum als illegaal. Puigdemont vluchtte vervolgens het land uit om vervolging te voorkomen. Door een aanpassing aan de amnestiewet mag hij nu terugkeren naar Spanje. Op de Westerschelde bij Breskens is een schip vastgelopen op een zandbank. Aan boord waren 70 passagiers en 5 bemanningsleden. Een groot deel van de passagiers is op leeftijd en een van hen zit in een rolstoel. Inmiddels zijn de meeste passagiers met boten van de KNRM naar de kant gebracht. Het is nog niet bekend hoe het schip op de zandplaat kon vastlopen. Het weer droog en zonnig. In het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
8: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
9: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
11: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
12: Het is herfst en wij kleuren.

Een hele goede middag. Ja, op deze dinsdag nog. Hè. Ja, ik hoop wel dat je een beetje in de gaten hebt dat het nog steeds dinsdag is. Hè. Ja, misschien denk je al van, is het dan geen woensdag? Nee. Morgen is gehaktdag. Hè. Vandaag is het gewoon nog, ja, een beetje algemeen. Hè. Ik weet niet of er nou een speciale dag voor dinsdag is. Hey, we gaan even 2 uur met elkaar heerlijke muziek wegstarten. Net al Murray Head samen met Anders, Glenmark en One Night in Bangkok. En achteraan George Michael en Outside. En dit is Where

Nick Schilder, die trouwens nooit heeft eigenlijk het Nederlandse lied heeft afgezworen. Dat wordt wel eens gedacht, hè, dat hij dacht van, nou weet je, wij willen helemaal geen Nederlands meer doen. Nee, helemaal niet. Hij was natuurlijk wel degene die ook eigenlijk het wilde voortzetten van Nick en Simon. Maar ja, Simon die had zoiets van, ja weet je, ik wil wat anders doen. En dat is ook helemaal goed. Hè. Maar Nick, ja, die wist er nog steeds eigenlijk wel into het Nederlandse. Alleen, ja, hij dacht ook wel, ja weet je, als we dan toch uit elkaar gaan, dan wil ik ook wel even kijken of ik iets anders kan doen met wat dancemuziek. En zo geschiedde het. En zo maakt hij dus ook plaatjes met Lucas en Steve. Want dat is namelijk deze samenwerking. Something Like Magic. Nou, dat is toch mooi. Als je dat een beetje kan toveren. Hè? Zoals Herman van Veen ook zei. Hè? Als ik kon toveren, kwam alles voor elkaar. Ja, maar ja, zo gaat het helaas niet. Hè? Niemand heb ik nog meegemaakt die kon toveren. Nou ja, Pepino kan wel wat natuurlijk. Hè? Onze eigen Pepino. Maar toveren. Het is een beetje meer illusie, hè? Hey, we gaan even door met Sister Sledge en All American Girls.

een beetje een rare plaat, hè, voor deze Sting. Sting was natuurlijk meestal in wel de popsongs. Zo kunnen we het toch een klein beetje zeggen. Maar opeens kwam deze plaat uit. Natuurlijk helemaal gedreven door reggae. En hij deed hem ook niet helemaal alleen. Hè, want Petto Benton, die hoor je namelijk ook meezingen in deze plaat. En mocht je nou denken van waar stond dit dan op? Nou, dit stond op zijn verzamelalbum. Gewoon een nieuwe plaat. Hij dacht van laat ik dit gewoon uitbrengen op Fields of Gold, The Best of Sting, 1984 tot 1994. Dus mocht je hem zoeken, nou, daar staat hij dus op. Gewoon een extraatje eigenlijk. En het was best wel een hitje hoor. Want in het Verenigd Koninkrijk haalde hij namelijk de 15e positie. En in Nederland, ja, de 2e... positie, maar dan wel in de tipperaden. Ja, het is niet anders. Hey, we gaan door met The Motions en It's the Same All.

0: is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. Op zondag 18 oktober organiseert IVN Waterland een excursie naar watervogels langs de Gouwzee, zoals tafeleenden, kuifeenden en brilduikers. Verzamelen is om 10:30 op parkeerplaats P1 bij het Hemmeland in Monnikendam. Vandaar gaat de groep carpoolend verder. Rond 12:30 is men terug. Leden en donateurs doen gratis mee, anderen betalen €2,50. Aan de Versteegstingel in Edam liggen al lange tijd enkele boten, waarvan er 2 aanzienlijk water maken. Bij zinken kunnen brandstof en olie in het water komen. De eigenaar blijft verantwoordelijk en moet de boot voor 16 oktober verwijderen. Daarna haalt de gemeente de boot weg, op kosten van de eigenaar. Zondagavond, even na 6:30, is op de Zuidpolderlaan in Edam een personenauto met hoge snelheid tegen een lantaarnpaal gereden. De paal kwam deels uit de grond. Ambulancepersoneel keek 2 inzittenden na, van wie er 1 naar het ziekenhuis ging. De weg was tijdelijk afgesloten. Getuigen kunnen bellen met 0900 88 44. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.
1: Je luistert naar de LOVA. Elke dag naar jou.

0: Nas en Tribute. Ja, dat zijn toch wel die gouden hits hoor. En wij weten ze natuurlijk ook gewoon te vinden. Hè? Want als we namelijk het idee krijgen dat een plaat niet helemaal tot zijn recht is gekomen. Hè? De laatste tijd dat hij niet genoeg belicht is geweest. Dan zijn wij daar om hem toch een beetje weer af te stoffen en weer in te starten. Hè? Ja, bij de volgende plaat hoef je dat eigenlijk niet te doen. Want daar wordt nog heel vaak gedraaid op feesten en partijen. En logisch ook Guus Meeuwis en Van Gant. En per spoor, kedengedeng, kedengedeng.
1: Kedeng.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
4: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
5: Moet je in Agri nieuwe webshop?
6: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
5: Bij wie?
6: Bij Venturi.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Wil van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van het internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen erdoor worden lastiggevallen en afgeperst. Van Wil erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar de opsporing van de daders is lastig. Hij gaat in elk geval de politie vragen of ze de Belgische politie willen helpen bij het onderzoek. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was er zaterdag naartoe gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. Sinds de uitbraak in mei zijn meer dan 4000 mensen overleden, vooral in Congo. Klanten van het Britse modebedrijf ASOS hebben een vreemde melding op hun telefoon gekregen. In het bericht stond dat hackers de controle hadden over de online omgeving. Het was gericht aan het beveiligingsteam. Het bedrijf is dus mogelijk gehackt. ASOS heeft er zelf nog niets over gezegd. De politie in Vietnam heeft een netwerk opgerold dat duizenden katten heeft gestolen in Ho Chi Minh-stad. 12 mannen hebben de dieren meegenomen en doorverkocht, waarschijnlijk om op te eten. De mannen gingen 's nachts op de motor door woonwijken op zoek naar katten en lokten die in de val. De zaak kwam aan het licht toen de politie bij een inval 50 katten vond. Het eten van katten en honden in Vietnam mag als de verkopers de juiste vergunningen hebben. De laatste jaren komt er steeds meer weerstand tegen het eten van honden en katten. Het weer droog en zonnig, in het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in Noord-Holland op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. En de N200 valt op Zandvoort richting Amsterdam tussen Haarlem-Noord en het Rotterpolderplein een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
5: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
6: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
8: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
7: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
8: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
3: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
9: Het is herfst en wij kleuren.

En we zijn weer terug, hè, met elkaar. Althans, je hoort mijn stem en ik hoor jouw stem natuurlijk niet. Maar ik weet dat je erbij bent. Zo simpel is het. Hey, we gaan weer door met heerlijke hitjes natuurlijk. Hè, ook dit uur. Net al Living in a Box en Blow the House Down. En daarachteraan Cher en de Shoop Shoop Song. En dit is er eentje van Simon Webb, al zou je het willen weten. Je krijgt het er gratis bij. And Coming Around Again.

Vriendin van de omroep, hè? Ja, zeker Monique Smit, hè? Samen natuurlijk met Tim Douwsma, waar ze nog meer zaken mee heeft afgeleverd, hè? En wat ook wel zeer geslaagd is. Je hoorde in ieder geval Daarom Jij en Daarvoor, mocht je het willen weten, Maroon 5 en Love Somebody. En dit is er eentje van Christopher Cross, All Night.

0: Sunshine Band. Ja, heerlijke muziek net al. Echte disco. Werd op natuurlijk wel op een gegeven moment helemaal afgezaagd. Hè? Je mocht geen disco meer maken. Vooral de Bee Gees hadden er al last van. Maar dit is toch heerlijk, jongens. Even eens toch. Hè? Shake, shake, shake your booty. En daarmee zijn we ook weer toegekomen aan het laatste lokale nieuws.
1: Dit is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. Vrouwenkoor DZKO houdt op woensdag 14 en 28 oktober open repetitieavonden als onderdeel van de kunstmaand Edam-Volendam met het thema Ode aan de Vrouw. Iedereen met belangstelling voor muziek kan kennis maken met het koor dat sinds 1921 bestaat. Bezoekers ervaren het samen zingen en de werkwijze. Ook mannen zijn welkom. De Lokkemientjeweg in Edam is op woensdag 7 en donderdag 8 oktober afgesloten voor asfalteringswerkzaamheden. Doorgaand verkeer rijdt om, waardoor het drukker kan zijn in het centrum van Edam. Verkeer richting de IJsselmeerdijk en zwaar verkeer wordt omgeleid via de Klemweg in Warder. Ouders die zich zorgen maken over het drugsgebruik van hun kind kunnen elke woensdagavond terecht bij Moedige Moeders. De bijeenkomst begint om 7 uur in de Volare Lounge van het Krasstadion in Volendam. De ingang is rechts bij de glazen schuifdeur op de tweede verdieping. Meedoen via Zoom kan ook. Er is steun, begrip en een luisterend oor. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in Noord-Holland op de A6 Amsterdam richting Den Haag. Bij knooppunt Burgerveen 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen knooppunt Batuverdorp en knooppunt Rotterpolderplein 6 kilometer met 10 minuten op onthoud ook. En tenslotte de N230 Utrecht richting Maarsen tussen Utrecht-Overvecht en Maarsenbroek 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Come dancing. Ja, als je nou zin hebt om te dansen, laat je dan gewoon niet tegenhouden door een collega of door je familie of door je partner. Nee, gewoon ga lekker dansen. Weet je, ze hebben het al lang al aangetoond dat dansen gewoon goed is voor je. Lekker even gewoon, even wat anders doen. Hè. Even die heupbenen weer gaan laten gaan en misschien die benen een beetje los laten gaan. Helemaal goed. Hou je niet in, gewoon doen. Je hoort in ieder geval de Kings en Come dancing. En dit is ook zo'n plaatje wat altijd leuk blijft klinken. Ook al heeft ze het wel over zitten. Niet dan over dansen, maar dat mag ook. Hè. En als je gedanst hebt, mag je ook weer even gaan zitten. I'm sitting down here. I'm

Milky en Just The Way You Are. Ja, als je gewoon je lekker in je vel zit, hè, ja, dan is het gewoon helemaal goed. Just The Way You Are is dan op en top en top. Alleen je moet wel proberen om dat gevoel een beetje vast te houden. En dan kan je dat met heel veel dingen natuurlijk doen. Hè. Dat je gewoon de leuke dingen in het leven blijft benadrukken. Hè. Dat is vaak wel zo als je een beetje depressief bent aangelegd. Dan moet je vaak kijken naar die leuke dingen. En vooral ook als je dingen niet kan, hè, dan moet je ook kijken naar de dingen die je wel kan. Nou ja, zo moet je het een beetje gaan doen ook. Hè. En dan blijf je misschien wel in die lekkere, vrolijke mood. Doe nu met Sam Smith, Like I Can.

Mel en Vintage Future en Brand New Day. Ik ga het stokje weer overdragen aan Klaas. Ja, hij staat te popelen om die hits weg te starten. Dus ja, ik wil niet hem dat gewoon onthouden. En nee, weet je, hij houdt ook van muziek. Wij houden allemaal van muziek. En Klaas mag nou gewoon die plaatjes wegstarten. Je kan hem wel laten horen. Glennis, Meat Love en deze van Miss Montreal. En altijd.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Nou ja, niet nou.
2: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
1: Nou ja, niet nou.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Maar waarom Ventorig?
4: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
3: Dus bij wie?
4: Bij Ventorig.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Weel van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen daarmee worden lastiggevallen of afgeperst. Van Weel erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar opsporing van de daders is lastig. En gaat de politie dus vragen om de Belgische politie te helpen bij het onderzoek. Volwassen Nederlanders hebben ongeveer dezelfde opvattingen over LHBTI'ers als 2 jaar geleden. Dat blijkt uit een onderzoek van onder andere Ipsos INO. 84% van de volwassenen zegt positief of neutraal te zijn over homoseksualiteit. Over andere geaardheden wordt minder positief gedacht. Veel ondervraagden denken dat transgender, non-binair of biseksueel zijn een modeverschijnsel is. Deze groepen hebben veel vaker te maken met depressie, suïcidale gedachten en discriminatie. In Kenia is voor het eerst iemand overleden aan ebola. Het is het 4e land waar de besmettelijke ziekte is vastgesteld. De man kwam vanuit Congo, waar al duizenden mensen zijn gestorven aan het virus. Op de Westerschelde zijn 70 passagiers van een schip gehaald. Ze waren vastgelopen op een zandbank in de buurt van Breskens. Een groot deel van hen was al op leeftijd. In Vietnam is een bende opgerold die illegaal katten ving en doorverkocht om op te eten. Ze zouden er zeker 2700 hebben gevangen. Bij een inval in een pand werden tientallen levende katten gevonden, maar ook weegschalen, trimapparaten en kattenvallen. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij een graad of 21. Vannacht hier en daar mist. Het koelt dan af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. In Noord-Holland verloopt de avondspits vrij gebruikelijk met vooral dagelijkse files die hooguit zo'n 5 tot 10 minuten vertraging veroorzaken. Zoals bijvoorbeeld de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp en Knoopend Burgerveen 6 kilometer file met 5 minuten vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Knoopend Badhoevedorp en het Rotterpolderplein 7 kilometer met 10 minuten oponthoud. De N200, Zandvoort richting Amsterdam, tussen Haarlem-Noord en het Rotterpolderplein ook 10 minuten vertraging. En wat nog opvalt is de N230 Utrecht richting Maarsen. Voor Maarsenbroek staat 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
4: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober... met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
10: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
11: Goede beveiliging begint bij 1 betrouwbare specialist. Lockmaster Security in Volendam combineert mechanische en elektronische beveiliging tot één compleet beveiligingsplan. Van betrouwbare cilindersloten en meerpuntsluitingen tot de nieuwste elektronische sloten, alarmsystemen, camerasystemen en kluizen. Wij beveiligen, certificeren en onderhouden uw woning of bedrijfspand van A tot Z. Dus zoek je een betrouwbare specialist? Kom naar Lockmaster Security. In de Dieselstraat in Volendam.
12: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
13: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasja Vroger en schoondochter Anne-Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en hun bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
14: Het is herfst en wij kleuren.

Een hele goede middag, beste luisteraars. Dit is Middagritme. Een programma met heel veel informatie. Er komen drie blokken met nieuws voorbij. Met van alles en nog wat. We hoorden net de BZN met You're My Shelter. En we zijn begonnen met UB40 met Sing Our Own Song. Het lied werd geschreven als een anti-apartheidslied. En werd gecensureerd in Zuid-Afrika. Met de ANC-strijdkreet Amandla Awethu wordt het beschouwd als een protestlied uit die tijd. Volgende nummer is van Jan Smit. Jij en ik.

Dit is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. Het kabinet kondigt maatregelen aan voor de GGZ vanwege lange wachtlijsten en stijgende personeelstekorten. Mensen met ernstige psychische problemen vinden moeilijk zorg. De schaarse capaciteit wordt daarom gerichter voor hen ingezet. Bij lichte klachten komt meer inzicht in effectieve behandeling. Groeps- en hybride behandeling krijgen voorkeur en de vergoeding van niet gecontracteerde zorg verdwijnt. Ouders die zich zorgen maken over het drugsgebruik van hun kind kunnen elke woensdagavond terecht bij Moedige Moeders. De bijeenkomst begint om 7 uur in de Volare Lounge van het Krasstadion in Volendam. De ingang is rechts bij de glazen schuifdeur op de tweede verdieping. Meedoen via Zoom kan ook. Er is steun, begrip en een luisterend oor. Vrouwenkoor DZKO houdt op woensdag 14 en 28 oktober open repetitieavonden als onderdeel van de kunstmaand Edam-Volendam met het thema Ode aan de Vrouw. Iedereen met belangstelling voor muziek kan kennis maken met het koor dat sinds 1921 bestaat. Bezoekers ervaren het samen zingen en de werkwijze. Ook mannen zijn welkom. Tot zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.

Hey, hello, no pictures please. En daarvoor In Excess met Never Tear Us Apart. Zanger Michael Hutchins schreef de teksten voor zijn toenmalige vriendin, de Australische filmproducente Michelle Bennett. Die werd omschreven als Hutchins' eerste echte liefde. Zijn beste vriendin en vertrouwelinge, met wie hij een relatie had van 1972 tot 1987 en met wie hij tot aan zijn dood goede vrienden bleef. Bennett was de laatste persoon die Hutchins belde op de ochtend van zijn dood, op 22 november

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De rest van de week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. De Franse premier Le Cornu hoopt dat de komende dagen de gemoederen bedaren en dat alle partijen met elkaar in gesprek gaan om oplossingen te vinden. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij het onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Wiel van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. En volwassen Nederlanders hebben ongeveer dezelfde opvattingen over LHBTI'ers als 2 jaar geleden, blijkt uit een onderzoek van onder andere Ipsos INO. 84% van de volwassenen zegt positief of neutraal te zijn over homoseksualiteit. Het weer, zon en wolken, in het noorden kans op een bui, is een graad of 21. Vannacht hier en daar mist en het is dan ongeveer 12 graden.
1: Dit is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. Zondagavond, even na 6:30, is op de Zuidpolderlaan in Edam een personenauto met hoge snelheid tegen een lantaarnpaal gereden. De paal kwam deels uit de grond. Ambulancepersoneel keek 2 inzittenden na, van wie er 1 naar het ziekenhuis ging. De weg was tijdelijk afgesloten. Getuigen kunnen bellen met 0900 88 44. Op zondag 18 oktober organiseert IVN Waterland een excursie naar watervogels langs de Gouwzee, zoals tafeleenden, kuifeenden en brilduikers. Verzamelen is om 10:30 op parkeerplaats P1 bij het Hemmeland in Monnikendam. Vandaar gaat de groep carpoolend verder. Rond 12:30 is men terug. Leden en donateurs doen gratis mee, anderen betalen €2,50. Aan de Versteegstingel in Edam liggen al lange tijd enkele boten, waarvan er 2 aanzienlijk water maken. Bij zinken kunnen brandstof en olie in het water komen. De eigenaar blijft verantwoordelijk en moet de boot voor 16 oktober verwijderen. Daarna haalt de gemeente de boot weg, op kosten van de eigenaar.
2: Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits verloopt in Noord-Holland redelijk gebruikelijk met vooral wat dagelijkse files. De meeste hebben 5 tot 10 minuten oponthoud. Eigenlijk allemaal, kan ik beter zeggen. Zoals de A7 om te beginnen, Zaanstad richting Hoorn. Bij Averhoorn 4 kilometer met 5 minuten oponthoud. De A7 Hoorn richting Heerenveen. Tussen Wieringenwerf en Breesanddijk 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En tenslotte valt nog op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen Aalsmeer en het Trottenpolderplein 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ook op je smart speaker is dit de LOVE.

Kings of the World, Jan en Annie. En daarvoor Phil Collins met You Can't Hurry Love. Morgenavond om 7 uur, jawel, dan is er weer een spiksplinter nieuwe aflevering van Zulke Zorgen. In de huidige maatschappij wordt er veel verwacht van mannen. Je moet een begripvolle partner zijn, een stoere vader, een fijne collega en een goede vriend. Liefst moet een man nog een beetje kunnen klussen, sporten en er verzorgd uitzien. Kortom, hoge eisen waar misschien niet iedereen aan kan voldoen. Een coach kan hierbij helpen. En maar volgens Leo Scheermeijer zijn er al genoeg coaches die met een kladblok in hun hand naar je luisteren en daarna een dikke rekening sturen. Volgens Leo hebben mannen behoefte aan praktische handvatten en een niet lullen maar poetsen aanpak. En daar gaat Leo morgenavond van alles over vertellen. We gaan nu lekker verder met muziek draaien. Simon & Garfunkel, Al Contrapassa.

0: is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. De Lokkemientjeweg in Edam is op woensdag 7 en donderdag 8 oktober afgesloten voor asfalteringswerkzaamheden. Doorgaand verkeer rijdt om, waardoor het drukker kan zijn in het centrum van Edam. Verkeer richting de IJsselmeerdijk en zwaar verkeer wordt omgeleid via de Klemweg in Warder. Gistermiddag rond 12 uur is op de N247 in Volendam, bij de rotonde, een persoon op een scootmobiel overleden. Het slachtoffer werd bij het oversteken van de busbaan geschept door een lijnbus. Hulpdiensten, onder wie een traumahelikopter, kwamen ter plaatse. De chauffeur en passagiers bleven ongedeerd. De busbaan werd afgesloten voor onderzoek naar de toedracht. Gistermiddag rond 2 uur is in Purmerend een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de kruising van de Azielaan en de Laan der Continenten. Ambulancepersoneel behandelde het slachtoffer, waarna de fietser naar het ziekenhuis ging. De politie zette de weg korte tijd af en deed onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.
1: Onderweg naar huis luister je naar de LOVA.

Stop that tape, Spex Hildebrand. Dan gaan we alweer naar het laatste nummer van vandaag. En dat is een hele mooie van Bad Company. Zanger Paul Rodgers begon de tekst te bedenken op een kamp in Californië. Tijdens een tournee door de VS met zijn voormalige band Free. Hij was 19 jaar. Na een aantal jaren liet Rodgers het aan Bad Company-gitarist Mick Rawls horen. Die dat grote akkoord in het refrein toevoegde. Het gedempte de dat de overgang markeert van country ballad naar borstkloppende rocker. Hier komt-ie. Feel like making love. Tot morgen. Baby.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
2: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service. Wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
3: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0229-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
0: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmascheurs.nl.
5: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
6: Moet je naar die nieuwe website?
7: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
6: Bij wie?
7: Bij Ventori.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rest van deze week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. De Franse premier Le Cornu hoopt dat de komende dagen de gemoederen bedaren en dat alle partijen met elkaar in gesprek gaan om oplossingen te vinden. Ook vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor het onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Teksten van ChatGPT krijgen een onzichtbaar watermerk. Daaraan kan met een detector worden gezien of een tekst is geschreven door een mens of door AI. Het watermerk komt eerst alleen in teksten van gebruikers in de EU. Het zou vooral moeten helpen bij fraudezaken. De digitale informatieborden op treinstations kampen met een storing. Daardoor zijn de vertrektijden niet te zien, zegt de NS. Sinds een uur geleden wordt de informatie niet meer vernieuwd. De oorzaak van de storing is nog onbekend. De NS zegt dat er wordt gewerkt aan een oplossing. Hoe lang dat gaat duren is onduidelijk. Reizigers krijgen het advies om voor hun vertrek te kijken in de reisplanner in de app van NS of op de website. En in augustus was er ook al een probleem met de informatieborden. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij die basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. Dan het weer. Vanavond is het droog. Vannacht hier en daar mist. Het koelt af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
3: Ah! Oeh jeetje, Mari, wat is er nou weer los?
2: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie en u slaapt veel rustiger.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
6: Wat zei jij nou?
5: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuwelijk?
7: Het is herfst en wij kleuren jouw dag.
8: Greatest hits. Peter van de Stad. LOVE.

lekker begin van je dinsdagavond op deze zomerse dag nog steeds. Bruno Mars, On My Soul, daarvoor Gavin James en Chloe. Welkom bij de LFA, welkom bij Great City. Het is 10 minuten over 6 geweest op deze dinsdag, de 6e van oktober. De nieuwe maand van wat betreft een nieuwe Great Hits. De maand 10 alweer van het jaar en we zitten eigenlijk nog steeds in heerlijk zomerweer. Maar het gaat wel veranderen. Ik ga je daar zo meteen meer over vertellen richting 6:30. Nu gaat het er gewoon de komende 2 uur om dat we zoveel mogelijk hits weer gaan draaien, want daar is Greatest Hits voor. Ik heb Cher voor je meegenomen, de Kings komen eraan, de Selector, Ace of Base heb ik voor klaarstaan, Taylor Swift, Tempest City en nog heel veel andere grote hits. Nu snel doorzakken met onze Belgische vrienden van Lost Frequencies en nu eerst het script. Dit is Break Even. Hele goede avond, leuk weer dat je luistert naar de LFA, leuk weer dat je luistert naar Greatest Hits.

Roberto Giacchetti en natuurlijk de Scooters. 1984 was het. Hij saved the day. The Four Lost Frequencies en The Reality. En ook de script kwam voorbij in The Break Even. Ik zat net eventjes te kijken naar die plaat. Wanneer die ook weer was uitgebracht. Maar die is ook al gewoon weer bijna 20 jaar oud. Ongekend. 2008 hoorde je op de radio met de script. Zometeen gaan we eens kijken naar het weerbericht voor de komende dagen. Ik zei het net al een klein beetje. Hebben we misschien nog een klein beetje mazzel met morgen? Nou, ik ga het je zo meteen vertellen. Ook Cher komt eraan. En Michel de Pesch. Maar nu eerst Stella Lefty. Dit is die enorme grote hit. Boston. On a

kan die zomer gewoon niet loslaten. Dat hoor je natuurlijk wel. Michel Depeche hoorde je en Boerenflirt. Daarvoor Cher en haar grote, gigantische 90's hit Believe. Rijn ben je nou vooral 7 op de klok. Vergeet je kijken naar het weerbericht voor de komende dagen. Nou, morgen krijgen we nog steeds wel een droge dag. Wel alweer wat meer bewolking dan vandaag. Maar het wordt nog steeds warm hoor. Voor de tijd van het jaar zo'n 21 graden. Er hoort nu zo'n graad of 15, 16 te zijn in de regio. Maar het is dus een flink stuk warmer nog. Maar in de loop van de avond en vooral de nacht gaan de buien vallen. Kunnen ook gepaard gaan weer met onweer. En dan wordt de afkoeling echt ingezet. Donderdag komen we niet verder dan zo'n graad of 14. Met ook af en toe wat zon hoor. Maar ook zeker de nodige buien. Ook de vrijdag gaat behoorlijk nat verlopen. Met een graadje of 13 in de regio. En in het weekend zaterdag ziet er ook nou ja, toch wel behoorlijk nat uit. Met behoorlijk wat buien. Af en toe een streepje zon. En een temperatuur van rondom de 15 graden. Nou, hoe ziet het er dan verder uit? Het lijkt erop dat na het weekend. Ja, daar heb je dan niet zoveel aan als je nu komend weekend vrij bent. Maar na het weekend lijkt het dan weer wat rustiger te worden. En dan weer wat meer zon. En een temperatuur rondom de 16 graden. 17.

Terug naar de 90's met The Sign en Ace of Base natuurlijk. Nou, de volgende artiest, ja, die scoorde in de andere hit. Maar ze heeft net een nieuw album uitgebracht. En dat, van dat album staan maar liefst 3 singles. En maar liefst 5 singles op dit moment in de top 20. Voor wat betreft grootste hits in Amerika. 3 daarvan in de top 10. Eentje staat er natuurlijk op 1. Die staat bij ons ook natuurlijk super hoog. Dat is de Patient Zero. Die ga ik nu eventjes niet draaien. Ik pak nog eventjes terug naar de soundtrack van de film Toy Story. I Knew It, I Love You. En binnenkort hoor je ook Patient Zero natuurlijk hier bij Coming in Great Hits. We hebben het natuurlijk over Taylor Swift, nu op de LFA.

Bobby McFerrin en Don't Worry, Be Happy. Nou, natuurlijk echt zo'n nummer op zo'n dag als deze. Natuurlijk met zo'n heerlijke zomertemperatuur van nog ruim 20 graden in de regio. De voortoppers ervoor en I Can't Help Myself. Zometeen het nieuws van 7 uur. Na het nieuws van 7 uur ben ik nog een uur lang bij je met alleen maar grote hits. Deze werd net aangevraagd door Mark. Hij zegt via de app, zou je voor mij U2 willen draaien? Elevation, die heb ik zo lange tijd niet gehoord. Zo leuk zijn. Nou, zeker Mark komt zo meteen direct naar het nieuws aan. Samen met Alex Warren en Passenger. En ik heb nu nog deze grote hit van dit moment voor je klaarstaan. Dit is Temper City en Self-Aware. Ik spreek je zo naar het nieuws van 7 uur. Tot zo!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
0: Concertvervoer.com. Voordelige busreizen naar festivals of concerten. Reserveer simpel online via concertvervoer.com.
3: Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
4: Hé, jeetje Kees, wat is er nou los?
3: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie en u slaapt veel rustiger.
5: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
6: Iedere dag ben je in de badkamer, maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
7: Moet je naar je nieuwe webshop?
8: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
7: Bij wie?
8: Bij Venturi.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners beoordelen die op de plank zijn gelegd. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Daardoor komt er extra druk op de asielketen. Oekraïners die vanwege de oorlog naar Nederland kwamen vallen onder een Europese beschermingsmaatregel. Maar in Nederland moesten ze bij aankomst ook een asielaanvraag doen die meteen werd opgeschort. Maar het laatste mag niet, oordeelde het Hof. De rest van de week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. Correspondent Saskia Houtuin.
1: Met deze hoogst uitzonderlijke maatregel wil premier Le Cornu scholen de ruimte en tijd geven om de boel weer op orde te krijgen. En hij hoopt daarmee ook op wat meer rust op straat.
0: Vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt voor het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden worden sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt en de NS is ermee bezig. Dan het weer. Vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen. Het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst fris en mist. Daarna zonnig en 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
3: Ben jij interieurbouwer en wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekenstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekenstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
9: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
10: Van wereldclubs tot verborgen parels.
9: FCSurprise.nl.
11: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n twee. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
12: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
13: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Thomas Café Edam, Bakkerij Van Pooi, Korf Dakwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Winkelcentrum Havenhof, Edsteur Zandcementmixers Volendam.

Het is herfst. En wij kleuren jouw dag. Greatest Hits. Peter van de Stad. LOV.

Lekker stevig begin van je dinsdagavond. YouTube en Elevation terwijl de zon ondergaat. Daarvoor Alex Warren en Passenger. Welkom bij het tweede van Great Hits. Welkom bij de LFA. Tot aan de achter ben ik nog bij met alleen maar grote hits. Ook weer in dit uur lekker veel voor je meegenomen. Zometeen Desiree live. Haar grote 90's hit komt eraan. Ik heb Pink voor je meegenomen. Eddie Grant komt eraan. Dusty Springfield ook. Summer heb ik voor je luisteren. Moby ook. Superleuk om weer een keer te horen. Nou, ze gaan allemaal voorbij komen dit uur. Zometeen eerst Joe Cocker en die prachtige You Are So Beautiful. Even hier zijn rustpuntje. En hier is de Spice Girls, dit is Stop. Heel goedenavond, leuk dat je luistert naar de LFA. Leuk dat je luistert naar Crazy Hits.

In a Material World. Heel goed gezegd, Madonna. Zo is het maar net. Daarvoor Joe Cocker en You Are So Beautiful. En ook de Spice Girls kwamen voorbij. En stap. Zometeen gaan we even kijken of we nog zo'n mooie dag krijgen als vandaag. Het weerbericht komt er zometeen aan om 19:30. En wil je jouw favoriete hit horen? Laat me eventjes weten op de app 0299-369916. Kom maar door met je favoriete hit. Dan ga ik mijn best om die voor 20:00 voor je te draaien. Zometeen Harry Styles, American Girls. Hoef je niet voor de app. Ook Desiree staat voor je klaar. En nu is de Walker Brothers. Dat is die prachtige The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Nou, dat is wel heel dramatisch. Ik hoop toch wel dat hij ooit weer een keer terugkomt.

mega hit voor Desiree in de 90s. Live hoorde je. Op dit moment leeft ze een teruggetrokken bestaan. Of een teruggetrokken leven. Buiten de schijnwerpers. Ze heeft ook geen social media. Daar wil ze niets van weten. Ze heeft voor het laatst een album opgenomen in 2019. En sindsdien is het eigenlijk heel erg stil. En op dit moment wat ze dan nog wel doet met haar leven. Is ze is heel erg bezig met gezondheid en welzijn. En ze geeft zangles aan nieuwe talenten. Nou, dat is dan wel weer een mooi iets om zo je talenten weer door te geven. Inmiddels ruim 7:30 geweest op de klok. We gaan even kijken naar het weerbericht voor de komende dagen. Nou, vandaag dus die prachtige mooie dag achter de rug. Morgen krijgen we nog best wel een mooie dag hoor. De grote deel van de dag gaat droog verlopen. Temperatuur rondom de 20, 21 graden. In de loop van de middag ontstaan stapelwolken. Die kunnen gaan uitgroeien tot onweersbuien. En uiteindelijk ook regen in de avond en de nacht. En dan vanaf donderdag dan komen we echt in een heel ander weertype terecht. Met nog maar zo'n 14 graden op de thermometer de komende dagen. Donderdag, de vrijdag en de zaterdag. En geregeld buien met voornamelijk op vrijdag echt een natte dag. Donderdag ook nog wel een streepje zon hier en daar. Maar vooral de vrijdag gaat het nat verlopen en dan dus een graad of 14. Na het weekend wordt het uiteindelijk weer beter. Dit is Pink, Trustle.

One Republic en Secrets, daarvoor Ellie Grant en Gimme Hope, Joanna. Nou, we hebben nog een klein, wat is het, geen eens meer een kwartier op de klok. Dan is het alweer 8 uur. Wil je jouw favoriet hit horen? Laat het me snel weten op 0299-36-9916. Kom maar door met je favoriet hit. App het eventjes door. En de eerste die app, die ga ik zo meteen nog draaien, net voor het nieuws van 8 uur. Dit is Dusty Springfield, Son of a Preacher Man.

prachtige plaat blijft het toch van Moby, Porcelain, daarvoor Somber, ook over prachtig gesproken, mooie tekst ook. My Body Isn't Ready, en daarvoor Dusty Springfield en Son of a Preacher Man. Ik zei het net al eventjes, degene die is eerste app, die ga ik draaien. Ja, dat was absoluut Jan, die was er als de kippen bij. En het grappige is, hij vraagt ook een Jan aan. Jan en Dean, of eigenlijk Jan en Dean. En Surf City, heb je die voor me? Het is echt een oudje, maar ik kan me voorstellen dat jullie hem wel ergens hebben liggen. Nou, zeker weten hebben we die gewoon hier ergens liggen. Sterker nog, staat gewoon lekker in de computer hier. Dus we gaan die gewoon even voor je draaien, Jan. Komt er zometeen aan. Wie er ook zometeen aankomt, is niemand minder dan Kees met zijn Kees Choice. Zometeen weer na het nieuws van 8 uur. Ik wens je heel veel plezier daarmee. De komende 2 uur lang weer hier op de LFJ. En ik spreek je voor een nieuwe Great Hits natuurlijk volgende week dinsdag weer om 6 uur hier op de LFJ. Heel veel plezier zometeen met Kees. En dit zijn Jan en Dean, Surf City.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Nou ja, niet nou.
2: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
1: Nou ja, niet nou.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
4: Maar waarom geen torens?
5: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
4: Dus baby?
5: Bij Ventori.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet 140.000 asielaanvragen van Oekraïners die op de plank zijn gelegd alsnog beoordelen. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners die in Nederland kwamen vanwege de oorlog in hun land mochten de afgelopen jaren hier blijven en ook meteen werken. Ze moesten wel een asielaanvraag doen, maar die werd niet in behandeling genomen, zegt minister Van den Brink.
1: We hebben lange tijd ervoor gekozen om asielverzoeken van Oekraïners, vanwege het feit dat ze al een bescherming kregen in Nederland, om daar geen behandeling van te doen. Ook omdat het een heel groot aantal was. Het Hof zegt nu heel duidelijk, nee, dat moet wel.
0: En daardoor komt er extra druk op de asielketen. De verkoop van 3 vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, gaat definitief door. Dat meldt de veilingmeester aan Omroep Brabant. Gillis heeft een schuld van 27 miljoen euro bij de man achter een vleesverwerkingsbedrijf. Die had hem een lening gegeven in ruil voor het hypotheekrecht op de parken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg. De schuldeiser heeft de bieders gecontroleerd en daarbij zijn geen bijzonderheden aan het licht gekomen. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden wordt sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt. De NS is ermee bezig. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. Dan het weer. Vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen. Het koelt dan af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
3: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
4: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
3: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
4: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
5: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
6: Het is herfst en wij kleuren.

Jee, goedenavond luisteraars erop bij de LOVE. We zijn hier weer met een uurtje of twee Case Choice. Lekkere alternatieve muziekjes, allerlei soorten om elkaar heen. Een beetje punk zoals net beluisterd. En er komt er wel meer bij, maar ook wat rustiger nummers ook. Later in dit uur met name. Meestal doe ik het eerste uur wat rustiger dan het tweede uur. Maar goed, wie weet, als mijn emotie toeslaat, kan ik het zo weer omgooien. Net zo makkelijk. Ik begon met de band Ape Shit, oftewel Ape Shit in Engels. Ze zingen in Engels, maar ze komen uit Utrecht. Ze hebben net hun debuutalbum uitgebracht, Live on TV. Nou ja, live op radio heb ik nog niet gehoord in ieder geval. In TV heb ik ze zeker niet gezien. Maar het is een debuutalbum met een lekker punkbandje, postpunk, grungy, een beetje alternatief. Dat eigenlijk niks nieuws brengt, maar gewoon lekker fris is. En later, verderop in het album, als je het een beetje beluistert, worden ze ook wat serieus. En komt de muziek ook wat serieuzer over. Dus het is een beetje om me toch wel eigenlijk een beetje te volgen hoe dat zich gaat ontwikkelen. We gaan door met een Engels puntje, dat heet Weave. Weave is, je hoort ze wel vaker op de alternatieve radio's tegenwoordig. Als je daarna luistert, natuurlijk buiten Case Choice om. Die doen het eigenlijk best wel goed. Thirst to joy, dorst inderdaad naar vreugde. En ze zingen het liedje Porcelain Weave.

Ja, dat was Weave uit Sheffield, Engeland. Met een lekker vrolijk punk plaatje eigenlijk. Ik ga naar een bandje, dat zijn Australianen, die vrij nieuw zijn. Die hebben net een debuutalbum uitgebracht, Mount Zero. Ze zijn beperkt verkrijgbaar op vinyl, heb ik begrepen van mijn leverancier. Maar ik heb er eentje bemachtigd, ik moet van de week halen. En ik heb het over Swap Meat. Australianen, zoals gezegd, ze maken een beetje alt-rock, een beetje 90s vibe zit erin. Maar lekkere crunchy gitaar, maar ook wel weer wat akoestiek eigenlijk. En mooie zangen, gemakkelijke zang, vocale samenspel en dat soort dingen. Ik ben een beetje fan van deze band geworden. Ik ben wel een beetje gek ook wel eigenlijk van die nieuwe bandjes. Maar dit is wel weer een leuke eigenlijk, Swap Meat. Ik ga deze week het nummertje Seeds draaien. Swap Meat.

De band Swap Meet, onthoud die naam. Die gaan we nog vaker horen, denk ik. Gok ik je zomaar een beetje. Als we het alleen maar aan mij liggen dan. Volgende band is eigenlijk een verzoekje. Kreeg ik vanmiddag binnen. Ik ken de band eerlijk gezegd niet. Ze heette Twisted Teens. Ik weet er ook niet heel erg veel van. Behalve dat ze uit New Orleans komen. En ze een beetje worden omschreven als alternatieve folk. Met een invloed uit wereldmuziek. Dus dat kan van alles en nog wat zijn. Nou goed, het was een verzoekje. Dus ik sta altijd open voor verzoekjes. Dus ook luisteraars, als jullie een verzoekje hebben. Laat me gewoon lekker weten. Dan kan het zeker ook gedraaid worden. Twisted Teens heet dus de band. Het nummer dat ik ga draaien is op verzoek Swamp. Oftewel Moeras. En het album heet Florida Water Blues. Twisted Teens.

De band Twisted Teens. En ik krijg van degene die het verzoek gedaan heeft de tip van ga dit album zeker luisteren. Florida Water Blues. Dan ga je zeker niet teleurgesteld worden. We gaan het luisteren. Dank voor de tip, inderdaad. Ik ga een nummertje draaien voor Wednesday. Wednesday is natuurlijk bekend beetje alternatieve country. Beetje rock, beetje gitaren. MJ Lenderman zit erin. En ze hebben een nieuwe single uitgebracht. En dat lijkt op dat het een soort van demo is. Het heet June en dan 2, early version. Wellicht zijn ze bezig met een nieuw album en daar zijn ze wat proefballonnetjes aan het oplapen. Maakt niet uit, het is altijd fijn om iets te draaien om Wednesday. En dat ga ik dus ook doen. Bij deze June 2.

Ja, de mensen die mij kennen al van lang geleden, pakweg 20 jaar geleden, toen was dit gewoon een mega hit. De Schotse band The View met het nummer Same Jeans. En ze waren heel bekend, ze zijn heel beroemd geworden ook om dit nummer. Ik weet niet hoeveel miljoenen streams ze daarmee gehaald hebben. En het album wat ze toen uitgebracht hebben was ook echt een smasher. Ze hebben lang getoerd, ze kwamen ook wat dingen daarna uit op album, maar wat minder weerklank zo hier en daar. Op een gegeven moment in 2017 zijn ze eigenlijk een beetje gestopt. Hebben lange pauze ingezet. En in 2022 kwamen ze echt wel weer bij elkaar. Augustus 23, na 8 jaar kwam er weer een nieuw album uit. The Exorcism of Youth. En dat werd zeer goed ontvangen. En uiteindelijk gingen ze dus ook weer toeren. Alleen dat liep niet helemaal lekker. In mei 2023 haalde de band wereldwijd het nieuws. Toen frontman op het podium Kyle Volkener samen met bassist Kieran Webster tijdens een live concert in Manchester met elkaar op de vuist gingen. Op het podium nog wel. En ja, ach. De show werd ertoe gestaakt en daarop volgende concerten werden zelfs uitgesteld. Gelukkig werden de jeugdvrienden hebben daarna de ruzie wel snel bijgelegd. Maar goed, de trend was gezet natuurlijk. Uiteindelijk nu, na 20 jaar, want het Same Jeans was van 2006. Nu na 20 jaar hebben ze eigenlijk weer een jubileumtour opgezet. Volgend jaar gaan ze groot toeren, met name in de UK. Al die concertzalen zijn nu al uitverkocht. Dus dat belooft heel veel goed voor hun. Hopelijk komen ze ook weer een keer naar Nederland. Dat is natuurlijk wel echt wel gezellig. Want het is leuke, lekkere Schotse muziek. Volgens mij heb ik ze ook zien optreden. Ik weet niet meer. Volgens mij Paradiso. Maar goed, het is 20 jaar geleden. En dat is lang geleden. Ik heb veel gezien sindsdien. Maar blijkbaar zijn de heren toch wel een wilde haren van hun tienerjaren nog niet helemaal kwijt. Maar muzikaal en commercieel met name zitten ze volledig in de lift. En dat doen ze goed natuurlijk. Volgende nummer is Dead Cab for Cutie, Punching the Flowers.

Het liedje Cahokia van Greg Freeman. En who the hell is Greg Freeman? Ja, die is eigenlijk een indie rocker die een beetje een rauwe energieke mix maakt van indie rock, maar ook alternatieve country en een beetje Americana. Het wordt, er zit wat gitaartwerk in, er zit wat lekkere, een beetje fragiele, maar intense zangstijl zit erin. Hij wordt een beetje vergeleken met indie rock cult. Jongens zoals MG Lenderman, Wednesday natuurlijk uiteindelijk ook. Bright Eyes en Neil Young. Het is ook weer een mannetje die je eigenlijk wel een beetje kan volgen. En kijken wat die, waar hij allemaal mee komt. Greg Freeman, onthoud die naam. Dit kwam van zijn album All Set The Bone. Volgende nummer is van Fountains DC. Heeft geen introductie nodig. Komen uit Ierland. Zijn inmiddels wereldberoemd. En hebben weer een singeltje uitgebracht. Dus ongetwijfeld komen er verder dit jaar of misschien begin volgend jaar een nieuw album uit. Maar we blijven ze volgen gewoon. Tong heet het nummer. Fountains DC.

Typisch een plaat van Fountains DC. Hoge kwaliteit. En ze blijven dat ook gewoon leveren. Dus ik ben benieuwd hoe de nieuwe album er weer uit gaat zien. Ja, ergens aan van het jaar, begin volgend jaar. Ik heb daar nog geen informatie over kunnen vinden, moet ik eerlijk zeggen. We blijven in ieder geval, niet in de UK gezegd, maar we gaan naar een Britse rockband die inmiddels eigenlijk ook al niet meer bestaat. Ze zijn in 2005 opgericht, ze zijn rond 2014 ermee opgehouden. Ik heb erover de band, die heet Canterbury. En Canterbury is ook wel eens, wordt dat genoemd als de Canterbury Scene. Dat is een stroming in de progressieve rock uit de jaren 60, 70 met bands zoals Soft Machine en Caravan. Deze band komt daar wel een beetje vandaan. Ze komen uit Basingstoke in Hampshire. Ik weet niet of dat de camp. Ja, dat is volgens mij ook de Canterbury-hoek. Maar ze bestaan niet meer. En ze zitten wel. Ze hebben wel een beetje die prog-rock hebben ze eigenlijk wel gemaakt. Ik ga er gewoon een nummertje van draaien. Van het album Dark Days. Dat was dan uit waarschijnlijk hun laatste album in 2014. En het nummer wat ik ga draaien dan is Hold Your Own.

Hold Your Own van Canterbury. We blijven in het Engelse eigenlijk bij een band die uit Stoke-on-Trent komt. Altijd van die mooie namen daar rond die rivieren in Engeland. De band heet Formal Speedwear. En Speedwear schrijf je dan met twee P's. Dat is natuurlijk wel weer apart. Een dubbele P. En dat is eigenlijk toevallig omdat er een keer een typfout ergens werd ingezegd. Waarschijnlijk in een platencontract. En dat hebben ze gewoon behouden. Dus ze hebben hun naam gewoon aangepast aan het contract met een dubbele P, Speedwear. Muziek die balanceert een beetje tussen een unieke manier tussen strakke digitale precisie en georganiseerde analoge chaos. Recente vergelijken sound een beetje met de avant-gardistische popgroep uit New York of Londen van begin jaren 80. En dan wordt genoemd Talking Heads en David Byrne. Dus laat maar lekker horen wat het is. Het nummer heet Aardvark Times 2. The Formal Speedwear is the band. En de album heet Punch Card.

0: Ja, echt het geluid van David Byrne. Een beetje inderdaad Talking Heads, maar ook een beetje Roxy Music hoor ik erin. Best wel leuk om dat soort muziek weer eens terug te horen. Dat voegt weer wat toe, zullen we zeggen. Wat alternatief, wat leuks. Volgende band, die is eigenlijk een combinatie. Is een band die ik eigenlijk nooit draai. Waarom niet? Omdat zij, ondanks dat zij wereldberoemd zijn en zeer invloedrijk. Ik heb het over de Schotse rockband Mogwai. En dat zijn een van de belangrijkste grondleggers van de post-rock. Maar ze staan bekend om een muzikale handtekening die overwegend instrumentaal, filmische muziek is, waar kalme, sfeervolle soundscapes plotseling overgaan in gigantische muren van gitaarlawaai en distortion. En dat is wel leuk om te luisteren, maar dan moet je eigenlijk een beetje thuis zitten om te luisteren en niet. De nummers zijn ook redelijk lang, sommige. Dat ga je hier niet draaien eigenlijk, eerlijk gezegd. Maar toch ga ik het dan weer wel draaien vandaag. Blijkbaar. Want ze hebben een combinatie gemaakt met niemand minder dan Iggy Pop. En Iggy Pop is de laatste tijd eigenlijk, als je hem hoort, en je zal hem zo ook horen, klinkt hij een beetje als een combinatie van Leonard Cohen, Nick Cave. En ook een beetje, in dit geval vind ik zelfs, Till Lindemann van Rammstein. Dus die combinatie Mogwai in Iggy Pop is best wel grappig eigenlijk. Het nummer heet Underground. Hou maar lekker luisteren.
1: I am a robot. And I am unhappy. I have been designed to make money. But I want to make love. I want to make love.

Naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rondom de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een Kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Teksten van ChatGPT worden voorzien van een onzichtbaar watermerk. Daarmee moet duidelijk worden of iemand een tekst zelf heeft geschreven of kunstmatige intelligentie heeft gebruikt. Het watermerk is voor mensen niet te zien, zegt economieredacteur Nina Boka-Savage.
1: Het watermerk is of zijn eigenlijk de woorden zelf die het taalmodel kiest en het patroon daarin. Dat kunnen bepaalde woorden zijn, maar het kan ook een plek waar een leesteken staat.
0: Alleen een speciale detector kan het watermerk zien. De overname van het Amerikaanse mediabedrijf Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance is nu definitief. Paramount betaalde daarvoor omgerekend 98 miljard euro. De nieuwe mediagigant gaat Skydance heten. Ook Netflix was in de race om de overname, maar de strijd werd dus gewonnen door Paramount. Dan het weer, vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig en het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
4: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
6: Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
8: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
9: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasja Vroger en schoondochter Anne-Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en hun bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: Het is herfst en wij

Welkom bij 2 uur van Kees Choice op deze dinsdagavond. Ik heb nog een uurtje aan lekkere alternatieve plaatjes, waaronder waar ik mee begon eigenlijk. De artiest heet, of tenminste de band heet Sago. Ze komen uit Utah in Amerika en ze maken een beetje indie rock met een beetje dance-achtige, alternatieve dance-achtige muziek. En het klinkt gewoon lekker, moet ik eerlijk zeggen. Het nummer heet Shame en het is alweer van 2019 van het album Sago. Sucks. Sago Sucks. Ik ga een nummertje draaien van Particle the Man van het album Shish. Het nummer heet Denali.

0: Denali van Portugal The Man in het album 6. Vind ik echt een geweldig album. Tipje. We gaan wat draaien van The Fall. In The Fall denk je, ach, The Fall. Die, bestaat die dan nog dan? Ja, er is een nieuwe en tevens aangekondigd, tussen aanhalingstekens, laatste album van The Fall, genaamd Postscript. Hij is afgelopen vrijdag 2 oktober uitgebracht en het ontstaan daarvan is alweer onmiddellijk omringd door controversies en flinke ruzies tussen betrokkenen. Het album is eigenlijk opgebouwd, want minister Mark E. Smith is eigenlijk al een tijdje geleden overleden, 2018 in januari, dus het is inderdaad echt Postscript. Maar het is opgebouwd uit oude, ongebruikte studio-opnames en zakpartijen van de frontman. Toen de tijd, jaren 2001, 2014. En oud-bandlid en voormalig manager Ed Blaney en samen met oud-bassist en producer Simon Archer hebben Smith, na Smiths dood, nieuwe muzikale instrumentale muziek aan deze oude zanglijnen toegevoegd en eromheen gebouwd. En ze beschouwen dit album als een project, als een legitieme eerbetoon en het officiële laatste studioalbum van de band. Maar er is dus een controverse, er is ruzie. Niet iedereen is blij met deze release. Er is een verdere discussie gaande over de authenticiteit en met name de verloofde van Mark Smith, Pamela Vander, en dat was ook de laatste manager van hem, trekt fel van leer tegen de uitgave. En ze noemde het zeg maar een cash grab. In ieder geval een financiële uitbuiting. Ze vindt het ethisch onverantwoord om dit als een vol album, de vol album, te verkopen. En volgens haar stammen de opnamen van ver voor de laatste, echte laatste album, New Facts Emerge uit 2017, dat Smith zelf als eindpunten beschouwde. Ook de fans uit de twijfels, omdat er geen leden van de uiteindelijke vaste bezetting bij betrokken waren uiteindelijk. Desalniettemin is het album verschenen. En of er nou een officiële goedkeuring is of niet, het maakt eigenlijk allemaal niet zoveel uit. Het is er gewoon. Het telt 9 nummers. En het single die ik inderdaad ook ga draaien is 30 Degrees, The Fall.
1: You start recording from the start.

Ja, het klinkt ook wel echt als de val. Maar ja, je kan je afvragen, voor wie zijn de rechten eigenlijk? Wie heeft recht op dit uit te brengen? En dan met name inderdaad ook op het onder het titel van de val. Ja, ach, ik weet het niet. Ze zoeken eruit. Er zal rechtszaken worden, et cetera, et cetera. Maar ondertussen hebben we wel prachtige muziek die nog steeds wel toedoet. Ik ga een nummertje draaien van Pixies. Head Carrier is het album. 10 jaar terug alweer uitgebracht. Het nummer is Ona.

0: laatste albums worden allemaal wat minder gekocht, verkocht, gedraaid misschien. Maar de klassiekers, die zijn er. Onder andere ook van het album Head Carrier in prachtige plaatjes. Ik ga naar België. Daar ben ik al een tijd niet geweest. Moet ik eerlijk zeggen, artiestenwijs. En wat dacht je van Frankie Traandruppel? Frankie Traandruppel is een soort van bedroom recording project. En het is een pseudoniem van de Belgische muzikant Lee Swinnen. De naam Frankie Traandruppel is een creatieve Vlaamse knipoog naar het nummer Frankie Teardrop van de legendarische Amerikaanse synthpunk band Suicide. De sound van Frankie Traandruppel is het beste te omschrijven als eclectisch en pure mix van lo-fi, garage rock, indie, folk, psychedelische rock en post-punk. Ja, gooi het maar in de hoge hoek en kijk maar wat er dan uitkomt. Het wisselt af tussen intieme akoestische liedjes en rammelende energieke gitaarnummers. Liefhebbers vergelijken zijn werk dikwijls met bands als The Velvet Underground, Pavement en Iggy Pop. Dat klinkt allemaal wel goed. Ik ga dus van Frankie Traandruppel draaien. Superposition.
1: Granny got no bread. Granny got no bread. Granny got no bread, she lost her head, she done dong, gone, dong, she dead. Granny lost her head. Granny lost her head. Granny lost her head.

Frankie Truindruppel, wat was hem? We gaan door een lekkere rock'n'roll plaat van Bulk. Het klinkt een beetje AC/DC, maar het is toch gewoon lekkere rock'n'roll.

Lekker rock and roll van de band Bulk. Dat smaakt er meer, zou ik zeggen. Maar we gaan door natuurlijk. Ik kan niet elke keer Bulk gaan draaien. Ik draai ze ook niet zo vaak. Maar dit vond ik wel weer even eentje die er wel even lekker tussen past. De volgende wat ik ga draaien is ook weer een nieuw bandje. Ze hebben een paar singles uit in een album volgens mij. Nee, maar nog maar net. Maar dit is zeg maar een mix van muziek. Catchy pop en rockmelodie die met zware agressieve gitaarhoeks en schreeuwende breakdowns is populair tegenwoordig. Ik heb het over de band Unpeople. Het is een opkomende Britse alternatieve rockband, dus komt uit Londen. Opvallend is dat de vier leden allemaal zingen en de naam Unpeople, een beetje een raar woord eerlijk gezegd, verwijst naar mensen die als politiek onbelangrijk worden gevonden. En er zijn tegenwoordig heel veel mensen die dat vinden eerlijk gezegd. Dus wellicht voor hun speciaal Unpeople met het nummer Friends.

Ik denk dat ze hier een festivalveld wel mee in beweging krijgen. Unpeople met Friends. En Unpeople zeggen dat politieke mensen die politiek eigenlijk niet meegenomen worden. En dat is met name in de wereld, maar zeker ook in Engeland waar zij vandaan komen, is dat ook weer een dingetje. Dus ze hebben natuurlijk de Brexit gehad en ze lullen nu weer over terugkeren naar Europa. Ze weten het gewoon niet. En dat soort teksten, eerlijk gezegd, dat geeft zeker bij inwoners in Groot-Brittannië nog wel genoeg reden om boos te zijn over het afgelopen decennium. Het zorgt dan dus ook voor een lekkere golf van venijnige bandjes, waaronder bijvoorbeeld de Mavs. De Mavs die hebben hetzelfde het themaatje eigenlijk. En het nummer wat ik ga draaien dan, Where Did It All Go Wrong? The Mavs.

Waar ging het allemaal verkeerd? Dat weet ik allemaal niet. Het gaat overal verkeerd. En weet je, we drinken daar een glas over. Ticey Gall van het album Chrome.

Ja, dat kon er wel even tussendoor. Een Thai sigalletje van het album Groom. Echt een prachtige plaat is dat geworden. En dat was even de meeste herrie hebben we nu wel een beetje gehad, denk ik. Dus we gaan misschien ook wat rustiger vaarwater met bijvoorbeeld de New Candies. Het is een Italiaanse alternatieve rockband uit Venetië. Ze bestaan alweer een jaartje of bijna 20 jaar. Ze spelen mix van psychedelische rock, noise en donkere melodieën. Maar het valt eigenlijk allemaal nog wel mee. Ik ga het nummertje Dark Love draaien van The New Candies.

Stormy weather. Dat hebben we tegenwoordig gelukkig geen last van. Het is prachtig weer. Van Raining Sound. En dat is weer Craig Cartwright. Die onder andere ook The Oblivions zit. En nog wat andere bandjes van dat genre. Geweldige artiest. We gaan naar het laatste nummer van deze avond. Maar ik heb nog een mededeling. Vanaf volgende week ben ik ook te luisteren op IndieXL. Dat is een webradio die alternatieve muziek draait. Dus tegelijkertijd als ik hier draai bij de LOVA, draai ik dan ook op IndieXL. En ik zal proberen of ik daar ook de uitzending kan terugluisteren. Moet ik nog eens een keer vragen. Maar vanaf volgende week zit ik dus eigenlijk op meerdere streams. Niet alleen de LOVA, maar ook op IndieXL. Waarvan akte. En ik heb volgende week ook nog een gast trouwens. Dat is Kathmandu. Die bezig zijn met een crowdfunding voor hun nieuwe album. Maar daarover volgende week meer. Als laatste nummer. Een nummer dat ik inderdaad ook twee weken terug ook draaide. Van Man, Woman and Chainsaw. Goddamn Lizard Man. En jongens, dames. Dank voor het luisteren weer. Tot volgende week.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
4: Waar tot voor kort stellingen vol kaas stonden, is het 18e-eeuwse pakhuis aan de Voorhaven in Edam inmiddels omgetoverd tot Dwars. Een winkel gevuld met bijzondere interieurartikelen, leuke en unieke cadeaus en gadgets, maar ook met vinyl en pick-ups. Wil jij dit met eigen ogen zien? Kom dan naar Dwars. En als je bij Dwars bijvoorbeeld je favoriete muziekkeuze beluistert, of even helemaal wegdroomt in hoe je je huis opnieuw leuk kan aankleden, bestel je een lekkere kop koffie of thee en kom je even helemaal tot jezelf. Dat is Dwars. Interieur, cadeaus en vinyl. Je beleeft Dwars aan de Voorhaven 29 in Edam, naast het bakhuis. Of digitaal via dwars-edam.nl.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken waarmee erfbelasting kan worden ontweken, maar de VVD wil daar niet aan tornen. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Hof. Railschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De Mexicaanse veiligheidsdiensten hebben een kopstuk van het zeer gewelddadige Jalisco-kartel gearresteerd. Het gaat om een man die bekend staat als El Tanque, de Tank. Die bijnaam kreeg hij vanwege de vele miljoenen die hij verdiende aan het illegale brandstofhandel. Dat zegt correspondent Boris van der Spek.
1: Het is een regionale leider die in meerdere staten commando's dirigeert die zich bezighouden met afpersing, met ontvoering en met brandstofhandel, waar ze enorm veel geld aan verdienen. Ja, en het was al heel lang iemand die op de radar stond van zowel de Mexicaanse als de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Ze zeggen ook dat die hebben samengewerkt met elkaar om deze man op te pakken. Ja, en dat hij dan nu ook is opgepakt, dat is ook wel echt een overwinning voor de Mexicaanse en dus ook de Amerikaanse regering.
0: Dan het weer, vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
6: Wat zei je nou?
5: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
7: Het is herfst

is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. Goedemiddag, rond 12 uur is op de N247 in Volendam, bij de rotonde, een persoon op een scootmobiel overleden. Het slachtoffer werd bij het oversteken van de busbaan geschept door een lijnbus. Hulpdiensten, onder wie een traumahelikopter, kwamen ter plaatse. De chauffeur en passagiers bleven ongedeerd. De busbaan werd afgesloten voor onderzoek naar de toedracht. Gistermiddag rond 2 uur is in Purmerend een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de kruising van de Azielaan en de Laan der Continenten. Ambulancepersoneel behandelde het slachtoffer, waarna de fietser naar het ziekenhuis ging. De politie zette de weg korte tijd af en deed onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Het kabinet kondigt maatregelen aan voor de GGZ vanwege lange wachtlijsten en stijgende personeelstekorten. Mensen met ernstige psychische problemen vinden moeilijk zorg. De schaarse capaciteit wordt daarom gerichter voor hen ingezet. Bij lichte klachten komt meer inzicht in effectieve behandeling. Groeps- en hybride behandeling krijgen voorkeur en de vergoeding van niet gecontracteerde zorg verdwijnt. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De rest van deze week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. De Franse premier Le Cornu hoopt dat de komende dagen de gemoederen bedaren. Teksten van ChatGPT worden voorzien van een onzichtbaar watermerk. Daarmee moet duidelijk worden of iemand een tekst zelf heeft geschreven of daarvoor kunstmatige intelligentie heeft gebruikt. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web, zegt minister Van Wil. Honderden Belgische en Nederlandse vrouwen zijn daar het slachtoffer van. Dan het weer. Vanavond is het droog, vannacht kans op mist. Het is dan ongeveer 12 graden.
1: Dit is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. Op zondag 18 oktober organiseert IVN Waterland een excursie naar watervogels langs de Gouwzee, zoals tafeleenden, kuifeenden en brilduikers. Verzamelen is om 10:30 op parkeerplaats P1 bij het Hemmeland in Monnikendam. Vandaar gaat de groep carpoolend verder. Rond 12:30 is men terug. Leden en donateurs doen gratis mee, anderen betalen €2,50. Aan de Versteegstingel in Edam liggen al lange tijd enkele boten, waarvan er twee aanzienlijk water maken. Bij zinken kunnen brandstof en olie in het water komen. De eigenaar blijft verantwoordelijk en moet de boot voor 16 oktober verwijderen. Daarna haalt de gemeente de boot weg, op kosten van de eigenaar. Zondagavond, even na 6:30, is op de Zuidpolderlaan in Edam een personenauto met hoge snelheid tegen een lantaarnpaal gereden. De paal kwam deels uit de grond. Ambulancepersoneel keek twee inzittenden na, van wie er één naar het ziekenhuis ging. De weg was tijdelijk afgesloten. Getuigen kunnen bellen met 0900 88 44.
2: Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.

is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. Vrouwenkoor DZKO houdt op woensdag 14 en 28 oktober open repetitieavonden. Als onderdeel van de kunstmaand Edam Volendam met het thema Ode aan de Vrouw. Iedereen met belangstelling voor muziek kan kennis maken met het koor dat sinds 1921 bestaat. Bezoekers ervaren het samen zingen en de werkwijze. Ook mannen zijn welkom. De Lokkemientjeweg in Edam is op woensdag 7 en donderdag 8 oktober afgesloten voor asfalteringswerkzaamheden. Doorgaand verkeer rijdt om, waardoor het drukker kan zijn in het centrum van Edam. Verkeer richting de IJsselmeerdijk en zwaar verkeer wordt omgeleid via de Klemweg in Warder. Ouders die zich zorgen maken over het drugsgebruik van hun kind kunnen elke woensdagavond terecht bij Moedige Moeders. De bijeenkomst begint om 7 uur in de Volare Lounge van het Krasstadion in Volendam. De ingang is rechts bij de glazen schuifdeur op de tweede verdieping. Meedoen via Zoom kan ook. Er is steun, begrip en een luisterend oor. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
3: Nou ja, niet nou.
4: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
3: Nou ja, niet nou.
5: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle dagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
6: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
5: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
6: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
7: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie: smitduurzameenergie.nl.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken. Dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. Maar de VVD niet. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken, waarmee erfbelasting kan worden ontweken. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland, nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Scholen in Frankrijk blijven deze week gesloten vanwege de massale scholierenprotesten. De Franse regering hoopt dat partijen de tijd gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan. Vandaag werd opnieuw massaal gedemonstreerd in Frankrijk. In een aantal steden liep dat uit op confrontaties met de politie. Scholieren eisen meer geld voor het onderwijs. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot 15.000 euro kunnen krijgen. De drie vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd en zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild, omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro. Het weer vannacht opklaringen en het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig en dan kan het nog 23 graden worden. Morgenavond komt er een einde aan de warme nazomer, dan gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van De Coor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
7: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Waar tot voor kort stellingen vol kaas stonden, is het 18e-eeuwse pakhuis aan de Voorhaven in Edam inmiddels omgetoverd tot Dwars. Een winkel gevuld met bijzondere interieurartikelen, leuke en unieke cadeaus en gadgets, maar ook met vinyl en pick-ups. Wil jij dit met eigen ogen zien? Kom dan naar Dwars. En als je bij Dwars bijvoorbeeld je favoriete muziekkeuze beluistert, of even helemaal wegdroomt in hoe je je huis opnieuw leuk kan aankleden, bestel je een lekkere kop koffie of thee en kom je even helemaal tot jezelf. Dat is Dwars. Interieur, cadeaus en vinyl. Je beleeft Dwars aan de Voorhaven 29 in Edam, naast het bakhuis. Of digitaal via dwars-edam.nl.
9: Goede beveiliging begint bij één betrouwbare specialist. Lockmaster Security in Volendam combineert mechanische en elektronische beveiliging tot één compleet beveiligingsplan. Van betrouwbare cilindersloten en meerpuntsluitingen tot de nieuwste elektronische sloten, alarmsystemen, camerasystemen en kluizen. Wij beveiligen, certificeren en onderhouden uw woning of bedrijfspand van A tot Z. Dus zoek je een betrouwbare specialist? Kom naar Lockmaster Security in de Dieselstraat in Volendam.
10: Het is herfst en wij kleuren.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0229-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
2: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n twee. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle dagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dit zit.
5: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
4: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
5: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
3: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
6: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Tel Me IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassing in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler, al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Gloch na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is herfst en wij

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. Volgens de politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Tijdens het incident was er niemand van de koninklijke familie in het paleis. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenking kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD ziet het niet zitten. De 3 vakantieparken van Peter Gillis die vorige week werden geveild, kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd en zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild, omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna vooral zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is herfst en wij.

Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze is 102 jaar oud geworden. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. Binnen de coalitie zijn ze het niet eens over een oplossing voor de veranderingen rond vermogensbelasting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat